0: Allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capellesebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting en de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6:00 vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist na

0: Duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting en de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose

0: Saturday, Sunday, what?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Wurde nicht geboren,

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Man op een step is gistermiddag in Kinderdijk aangereden door een auto. Gebeurde op het fietspad langs de Molenstraat. De man op de step raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeluk was net de hardloopwedstrijd Molens Mooiste afgelopen. Omstanders verleenden eerst de hulp, totdat de hulpdiensten er waren. Hoe het ongeluk in Kinderdijk precies kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk. Winkels in Ridderkerk mogen vanmiddag open zijn. Tot 6 uur vanavond mocht dat. Dat is officieel voor het eerst op zondag. 2 weken geleden heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt na vele jaren van discussie. Want sommige lokale partijen vinden het een verstoring van de zondagsrust. Winkels in Ridderkerk mogen voortaan op zondag open zijn tussen 12 en 6. Hoeveel winkeleigenaren dat ook doen, moet nog blijken. Ook onder veel ondernemers is er veel weerstand tegen het besluit van de gemeenteraad. Het weer dan nog, droog en zon, maximaal 21 graden. Morgen begint de dag opnieuw met plaatselijk mist. Als die eenmaal is verdwenen, krijgen we weer mooi weer. Veel zon, blijft droog en de temperatuur morgen loopt op naar 20, 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting en de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden die worden afgewisseld met mooie weerwolken, een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is gisteravond bezig met onderzoek naar de vondst van een dode in de Dordtse Vogelbuurt. Het lichaam werd gisteravond rond 8:30 aangetroffen in een huis aan de Pluvierstraat. Er kan niet met zekerheid vastgesteld worden of er sprake is van natuurlijk overlijden of een misdrijf. Waarschijnlijk komt er vandaag in de loop van de dag meer helderheid over. Er zijn, voor zover bekend, geen aanhoudingen verricht. De Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Amerikaanse media schrijven dat nieuwe dreigingen van Iran de reden zijn. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Premier Burnham van de Verenigd Koninkrijk en president Trump van de VS denken allebei dat Iran erbij betrokken is. Er zou nu opnieuw dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran aan te vallen. China heeft een te machtige positie in de Rotterdamse haven. Niet alleen komen veel spullen uit het Aziatische land, ook zijn Rotterdamse terminals voor 60% in Chinese handen. Dat zegt haven-econoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit. Kuipers stopt met zijn werk bij de EUR. Bij zijn afscheid wijst hij op de gevaren van invloed uit China. Het land levert 40% van alle elektronische onderdelen. Als het land niet kan of wil exporteren, dan hebben we hier in Europa een probleem, zegt hij. Ongeveer 60% van de terminals heeft een Chinese eigenaar, bijvoorbeeld via Hutchinson uit Hongkong. Het Chinese staatsbedrijf Costco heeft veel aandelen in de Euromax-terminal. En afvalverwerker AVR is ook in Chinese handen. Het Nederlands elftal heeft ook de tweede wedstrijd tegen Servië in de Nations League nipt gewonnen. In Eindhoven werd het 2-1. Nederland gaat aan de leiding in deze groep. Aanvoerder Van Dijk speelde zijn 100ste interland. De Koolmeiners maakte de 1-0 uit een vrije trap. Daarna kwam Servië gelijk, maar Schiedammer Joshua Zirkzee maakte de gelijkmaker. Oranje heeft nu 8 punten uit 4 wedstrijden. Het zijn net zoals Griekenland, dat met 0-0 gelijk speelde bij Duitsland. Het doelsaldo van Oranje is wel beter. Het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend de Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Door een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, de problemen bij de Zuurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file, vanaf Knoopend Rozenburg een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 4 oktober. We beginnen deze dag met mist, maar in de loop van de dag volgen er zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Het waait nauwelijks uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen naar 20 graden. Ook komende avond en nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Bij een weinig wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Morgen overdag, na het oplossen van de mist, zijn er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met mooie weerwolken. Een zwakke wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dinsdag nog maar weinig verandering. In de nacht van maandag op dinsdag weer kans op mist. Dinsdag overdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf woensdag krijgen we met wisselvallige en ook met minder zacht weer te maken. Er waait woensdag een matige wind uit een noordelijke richting en de kans op een aantal buien is groot. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien groot. Aanvankelijk waait de wind uit een noordwestelijke, later uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Dit is Erwin Hart van de ANWB. De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zal zich gisteravond bezig met onderzoek naar de vondst van een dode in de Dordtse Vogelbuurt. Het lichaam werd gisteravond rond 8:30 aangetroffen in een huis aan de Pluvierstraat. Er kan niet met zekerheid vastgesteld worden of er sprake is van natuurlijk overlijden of een misdrijf. Waarschijnlijk komt er vandaag in de loop van de dag meer helderheid over. Er zijn, voor zover bekend, geen aanhoudingen verricht. De Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Amerikaanse media schrijven dat nieuwe dreigingen van Iran de reden zijn. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Premier Burnham van de Verenigd Koninkrijk en president Trump van de VS denken allebei dat Iran erbij betrokken is. Er zou nu opnieuw dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran aan te vallen. China heeft een te machtige positie in de Rotterdamse haven. Niet alleen komen veel spullen uit het Aziatische land, ook zijn Rotterdamse terminals voor 60% in Chinese handen. Dat zegt haven-econoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit. Kuipers stopt met zijn werk bij de EUR. Bij zijn afscheid wijst hij op de gevaren van invloed uit China. Het land levert 40% van alle elektronische onderdelen. Als het land niet kan of wil exporteren, dan hebben we hier in Europa een probleem, zegt hij. Ongeveer 60% van de terminals heeft een Chinese eigenaar, bijvoorbeeld via Hutchinson uit Hongkong. Het Chinese staatsbedrijf Costco heeft veel aandelen in de Euromax-terminal. En afvalverwerker AVR is ook in Chinese handen. Het Nederlands elftal heeft ook de tweede wedstrijd tegen Servië in de Nations League nipt gewonnen. In Eindhoven werd het 2-1. Nederland gaat aan de leiding in deze groep. Aanvoerder Van Dijk speelde zijn 100ste interland. De Koolmeiners maakte de 1-0 uit een vrije trap. Daarna kwam Servië gelijk, maar Schiedammer Joshua Zirkzee maakte de gelijkmaker. Oranje heeft nu 8 punten uit 4 wedstrijden. Het zijn net zoals Griekenland, dat met 0-0 gelijk speelde bij Duitsland. Het doelsaldo van Oranje is wel beter. Het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk drukke spits. Meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk. Tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid een 30 minuten. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 2 rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een 30 minuten is de vertraging vanaf Roelof Arendsveen. 3 kwartier extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenberg en Hoogerheide. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. 3 kwartier vertraging vanaf Wezep, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De initiatiefnemers van een rechtszaak tegen het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam hebben genoeg geld ingezameld om een zaak op te starten. Dat zei een van hen vanmorgen op Radio Rijnmond. In de plannen staat dat betaalparkeren duurder wordt. Ook wordt het gebied waar betaald moet worden een stuk groter, met onder meer Zevenkamp, Omoord en Nesselanden. De tegenstanders die snappen helemaal niets van de beweegredenen van de gemeente Rotterdam.
2: Een onderzoek naar parkeerdruk gaan ze nog doen. Maar dat is toch heel erg raar als je nu eerst roept, er is parkeerdruk, dus gaan we dit invoeren. Maar er is helemaal geen parkeerdruk. En dat hebben ze aan de ene kant ook alweer toegegeven, dat het vooral met geld te doen was. Maar volgens een besluit uit 2013 van het Haagse gerechtshof zou dat helemaal niet mogen.
1: De gemeenteraad van Rotterdam ging eerder wel akkoord met de parkeerplannen. De man uit Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallele regering die bestaat uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Schallenberg.
3: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. De politie heeft dit weekend in Hellevoetsluis iemand opgepakt die bijna 100 zakjes met drugs bij zich had. Volgens de politie stond de man bekend als dealer. Ze zagen hem rijden, gingen erachteraan. Maar nog voordat ze een stopteken konden geven, was de man al uit de wagen gesprongen en ging hij er te voet vandoor in de vesting van Hellevoetsluis. Korte tijd later werd hij achterhaald. De man had een tas gedropt, daarin zaten kleine zakjes, waarschijnlijk met drugs. En het is een speciale dag voor de horeca in Nederland vandaag. Vandaag worden namelijk de Michelinsterren uitgedeeld. Onze regio telt 10 restaurants met zo'n titel. De meeste zitten in Rotterdam. Er zitten 3 restaurants bij met 2 sterren. Fred, FJ en een Parkheuvel. En daarnaast heb je nog in onze regio 7 1-sterren restaurants. Daarvan zitten de 4 in Rotterdam. In Capelle heb je nog Dimmen en Perceel. En in Noorderloos zit Gieze Wildeman. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn en het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist, daarna af en toe zon en vrijwel droog. Het wordt vanmiddag 21 graden.
4: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorkum. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg, 3 kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
10: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
3: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Drukte neemt wel verder af, maar er zijn nog files met opvallend veel vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooral tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 14 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. En de vertraging is 3 kwartier. 3 kwartier ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Door een pechgeval tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file. De A27 Breda-Gorkum. Veel vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar wel nog 10 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen afrit Oude Wetering en Warmond. Een 30 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De initiatiefnemers van een rechtszaak tegen het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam hebben genoeg geld ingezameld om een zaak op te starten. Dat zei een van hen vanmorgen op Radio Rijnmond. In de plannen staat dat betaalparkeren duurder wordt. Ook wordt het gebied waar betaald moet worden een stuk groter, met onder meer Zevenkamp, Omoord en Nesselande. De tegenstanders die snappen helemaal niets van de beweegredenen van de gemeente Rotterdam.
2: Een onderzoek naar parkeerdruk gaan ze nog doen. Maar dat is toch heel erg raar als je nu eerst roept, er is parkeerdruk, dus gaan we dit invoeren. Maar er is helemaal geen parkeerdruk. En dat hebben ze aan de ene kant ook alweer toegegeven dat het vooral met geld te doen was. Maar volgens een besluit uit 2013 van het Haagse gerechtshof zou dat helemaal niet mogen.
1: De gemeenteraad van Rotterdam ging eerder wel al kort met de parkeerplannen. De man uit Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallele regering die bestaat uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Schallenberg.
3: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. De politie heeft dit weekend in Hellevoetsluis iemand opgepakt die bijna 100 zakjes met drugs bij zich had. Volgens de politie stond de man bekend als dealer. Ze zagen hem rijden, gingen erachteraan. Maar nog voordat ze een stopteken konden geven, was de man al uit de wagen gesprongen en ging hij er te voet vandoor in de vesting van Hellevoetsluis. Korte tijd later werd hij achterhaald. De man had een tas gedropt, daarin zaten kleine zakjes, waarschijnlijk met drugs. En het is een speciale dag voor de horeca in Nederland vandaag. Vandaag worden namelijk de Michelinsterren uitgedeeld. Onze regio telt 10 restaurants met zo'n titel. De meeste zitten in Rotterdam. Er zitten 3 restaurants bij met 2 sterren. Fred, FJ en een Parkheuvel. En daarnaast heb je nog in onze regio 7 1-sterren restaurants. Daarvan zitten de 4 in Rotterdam. In Capelle heb je nog Dimmen en Perceel. En in Noorderloos zit Gieze Wildeman. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. Het wordt vanmiddag 21 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorenzsluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
7: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In winkelcentrum Alexandrium is vanmorgen een juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen is niet bekend. De overval in Rotterdam was iets na 10 vanmorgen. Er zijn inmiddels 3 verdachten aangehouden. Wat hun rol was bij de overval wordt nu uitgezocht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan hoe groot het cultuurprobleem eigenlijk is bij Stadsbeheer. Het gaat onder meer om pestgedrag, intimidatie en discriminatie. 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken met seksuele intimidatie. En er zijn zelfs gevallen bekend van fysiek geweld. 1 op de 6 vrouwen bij Stadsbeheer heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. De vakbond vindt het extra verontrustend dat leidinggevende onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden. Zo sprake zijn van vriendjespolitiek, angstcultuur en machtsmisbruik. Een deel van de Drechttunnel is vanmorgen afgesloten in zuidelijke richting, omdat op 2 plekken putdeksels zijn losgeraakt. De parallelbaan is dicht. Dat de deksels loszitten was opgemerkt door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Die komen los door zware vrachtwagens die er overheen rijden. Het is al extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug. Maar de afsluiting van de tunnelbuis zorgt nu ook voor vertraging. Een man in Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die bestaat uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Scharrenberg.
2: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Het weer, zonnig en droog, tot 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

place, a place to find myself again, you know.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In winkelcentrum Alexandrium is vanmorgen een juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen is niet bekend. De overval in Rotterdam was iets na 10 vanmorgen. Er zijn inmiddels 3 verdachten aangehouden. Wat hun rol was bij de overval wordt nu uitgezocht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan hoe groot het cultuurprobleem eigenlijk is bij Stadsbeheer. Het gaat onder meer om pestgedrag, intimidatie en discriminatie. 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken met seksuele intimidatie. En er zijn zelfs gevallen bekend van fysiek geweld. 1 op de 6 vrouwen bij Stadsbeheer heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. De vakbond vindt het extra verontrustend dat leidinggevende onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden. Zo sprake zijn van vriendjespolitiek, angstcultuur en machtsmisbruik. Een deel van de Drechttunnel is vanmorgen afgesloten in zuidelijke richting, omdat op 2 plekken putdeksels zijn losgeraakt. De parallelbaan is dicht. Dat de deksels loszitten was opgemerkt door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Die komen los door zware vrachtwagens die er overheen rijden. Het is al extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug. Maar de afsluiting van de tunnelbuis zorgt nu ook voor vertraging. Een man in Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die bestaat uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Scharrenberg.
2: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Het weer, zonnig en droog, tot 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
6: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In winkelcentrum Alexandrium is vanmorgen een juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen is niet bekend. De overval in Rotterdam was iets na 10 vanmorgen. Er zijn inmiddels 3 verdachten aangehouden. Wat hun rol was bij de overval wordt nu uitgezocht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan hoe groot het cultuurprobleem eigenlijk is bij Stadsbeheer. Het gaat onder meer om pestgedrag, intimidatie en discriminatie. 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken met seksuele intimidatie. En er zijn zelfs gevallen bekend van fysiek geweld. 1 op de 6 vrouwen bij Stadsbeheer heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. De vakbond vindt het extra verontrustend dat leidinggevende onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden. Zo sprake zijn van vriendjespolitiek, angstcultuur en machtsmisbruik. Een deel van de Drechttunnel is vanmorgen afgesloten in zuidelijke richting, omdat op 2 plekken putdeksels zijn losgeraakt. De parallelbaan is dicht. Dat de deksels loszitten was opgemerkt door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Die komen los door zware vrachtwagens die er overheen rijden. Het is al extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug. Maar de afsluiting van de tunnelbuis zorgt nu ook voor vertraging. Een man in Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die bestaat uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Scharrenberg.
2: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Het weer, zonnig en droog, tot 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In winkelcentrum Alexandrium is vanmorgen een juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen is niet bekend. De overval in Rotterdam was iets na 10 vanmorgen. Er zijn inmiddels 3 verdachten aangehouden. Wat hun rol was bij de overval wordt nu uitgezocht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan hoe groot het cultuurprobleem eigenlijk is bij Stadsbeheer. Het gaat onder meer om pestgedrag, intimidatie en discriminatie. 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken met seksuele intimidatie. En er zijn zelfs gevallen bekend van fysiek geweld. 1 op de 6 vrouwen bij Stadsbeheer heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. De vakbond vindt het extra verontrustend dat leidinggevende onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden. Zo sprake zijn van vriendjespolitiek, angstcultuur en machtsmisbruik. Een deel van de Drechttunnel is vanmorgen afgesloten in zuidelijke richting, omdat op 2 plekken putdeksels zijn losgeraakt. De parallelbaan is dicht. Dat de deksels loszitten was opgemerkt door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Die komen los door zware vrachtwagens die er overheen rijden. Het is al extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug. Maar de afsluiting van de tunnelbuis zorgt nu ook voor vertraging. Een man in Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die bestaat uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Scharrenberg.
2: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Het weer, zonnig en droog, tot 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en...
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden. Ja,

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In winkelcentrum Alexandrium is vanmorgen een juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen, is niet bekend. De overval in Rotterdam was iets na 10 vanmorgen. Er zijn inmiddels 3 verdachten aangehouden. Wat een rol was bij de overval, wordt nu uitgezocht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan hoe groot het cultuurprobleem eigenlijk is bij Stadsbeheer. Het gaat onder meer om pestgedrag, intimidatie en discriminatie. 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken met seksuele intimidatie. En er zijn zelfs gevallen bekend van fysiek geweld. 1 op de 6 vrouwen bij Stadsbeheer heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. De vakbond vindt het extra verontrustend dat leidinggevende onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden. Er zou sprake zijn van vriendjespolitiek, angstcultuur en machtsmisbruik. Een deel van de Drechttunnel is vanmorgen afgesloten in zuidelijke richting, omdat op 2 plekken putdeksels zijn losgeraakt. De parallelbaan is dicht. Dat de deksels loszitten was opgemerkt door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Die komen los door zware vrachtwagens die er overheen rijden. Het is al extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug. Maar de afsluiting van de tunnelbuis zorgt nu ook voor vertraging. Een man in Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die bestaat uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Scharrenberg.
2: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Het weer, zonnig en droog, tot 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl. Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk heeft nog altijd niks gedaan met een lijstje van zeker 16 bruggen die er zo slecht aan toe zijn dat ze zonder waarschuwing kunnen instorten, zegt journalistiek platform Follow the Money. Rijkswaterstaat liet onderzoek doen naar de bruggen nadat 2 jaar geleden in Dresden een brug instortte. De overheid wilde weten of dat in Nederland ook kon gebeuren. Dat bleek het geval bij zeker 16 bruggen, waaronder de Algrabrug in Krimpen, het viaduct over het kanaal van Stenenhoek bij Gorkum en het viaduct van de A20 naar de A13 bij het Kleinpolderplein. Rijkswaterstaat adviseerde toen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen, maar de politiek heeft daar nog altijd niks mee gedaan, zegt Follow the Money. Het aantal bushaltes in ons land daalt, met name in de landelijke gebieden. Er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 haltes verdwenen, een afname van 3%. In onze regio is de daling het grootst in de oostelijke gemeentes. In het westen van de regio nam het aantal haltes juist iets toe. En ook in de Hoekse Waard steeg het aantal haltes, blijkt uit het onderzoek van het Samenwerkingsverband van Decentrale OV-autoriteiten. De daling komt doordat er is bezuinigd op het openbaar vervoer. Er zijn ook buslijnen anders ingericht, waardoor ze vaker langs een dorp rijden dan er doorheen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de dood van honden in meerdere parken in Schiedam. Inmiddels zijn in korte tijd 6 honden overleden in zeker 2 parken in de stad. Het gaat om de Plantage en het Beatrixpark. Mogelijk is sprake van vergiftiging, maar de doodsoorzaak van de 6 honden is nog in onderzoek. De uitslag ervan kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen bekijkt de politie onder meer op welke plekken de honden allemaal zijn geweest. En de restaurants in onze regio met 1 of meer Michelinsterren hebben die allemaal behouden. Dat betekent dat Parkheuvel, FG en Fred in Rotterdam hun 2 sterren hebben behouden. En onze regio telt verder nog 6 1-sterren restaurants. Het enige 3-sterren restaurant in Nederland blijft de Libreien in Zwolle. Dat is bijzonder omdat sterrenchef Johnny Boer vorig jaar april overleed. Er kwam een nieuwe kok en toch heeft de Libreien zijn 3e ster weten te behouden. De restaurantprijzen van het Franse bandenmerk zijn vandaag voor de 100ste keer uitgereikt. Het weer, mooi herfstweer met zon vandaag. Droog, 21 graden. Vanavond neemt wel de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur zakt uiteindelijk naar een graad of 12. Morgen begint de dag met mist, maar daarna komt de zon weer terug en wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert-Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het best om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58, Eindhoven-Tilburg. Flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en A65. Dan de A59 tot slot Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 475 kilometer file. Veel vertraging heb je op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Bijna een uur extra over 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot. Minstens een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt op, want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Vanuit Eindhoven naar Tilburg rijden het beste om via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59, Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Tussen en Nieuwkuik een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 5 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. De motorrijder die vanochtend is overleden na een aanrijding op de Moezelweg was brandweerman bij de nabijgelegen kazerne Europoort. Dat heeft de gezamenlijke brandweer bekendgemaakt op Facebook. Het team heeft op social media het logo zwart gekleurd. Het slachtoffer werd vanochtend met zijn motor geraakt door een vrachtwagen. Hij is daarna nog gereanimeerd, maar zonder succes. De politie heeft de vrachtwagenbestuurder aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de dood van honden in meerdere parken in Schiedam. Inmiddels zijn in de stad in korte tijd 6 honden overleden. De dieren hadden allemaal dezelfde verschijnselen. Mogelijk is sprake van vergiftiging. De precieze doodsoorzaak van de 6 honden is nog in onderzoek en de uitslag daarvan kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen bekijkt de politie onder meer op welke plekken de honden allemaal zijn geweest. Ook Oberhandswaard is op de lijst geplaatst van gemeenten die zich binnenkort moeten melden bij minister Van den Brink van Asielzaken. De gemeente vangt te weinig asielzoekers op, vindt de minister. Eerder had het ministerie al 42 gemeenten in kaart gebracht die meer zouden moeten doen. Daar zijn er nu 21 bijgekomen. Inmiddels voldoet bijna 20% van de gemeenten in ons land niet aan de spreidingswet. Van den Brink plaatst de gemeenten die te weinig opvang bieden onder actief toezicht. Op die lijst in onze regio staan ook Hardingsveld, Giessendam en Vlaardingen. En Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen waardoor vanochtend 2 putdeksels in de Drechttunnel los zijn gekomen. Medewerkers van de verkeerscentrale zagen de losse deksels op camerabeelden. Direct is de tunnel deels afgesloten voor de spoedreparatie. Die was rond 3 uur klaar. Mogelijk zijn de putdeksels losgetrild door zwaar vrachtverkeer. Het weer dan, mooi herfstweer met zon, droog, het is 21 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Temperatuur zakt landinwaarts naar een graad of 12. Morgen kan de dag met mist beginnen, daarna zien we af en toe zon, blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het ongeveer 21 graden en staat er maar weinig wind. Het blijft dus.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is ter hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen, onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum, doe je er tussen de Bilt en Everdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen loopt het vast bij Kornwerderzand op de afsluitdijk. Door technische problemen bij de sluizen is de afsluitdijk in beide richtingen dicht. Omrijden doe je via de Flevopolder, onder andere over de A6. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 3 kwartier extra door een ongeval. En dat geldt ook voor de A35 van Almelo naar Enschede tussen Almelo en Borne-West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. Albrandswaard is op de lijst geplaatst van gemeenten die zich binnenkort moeten melden bij minister Van der Brink van Asielzaken. De gemeente vangt te weinig asielzoekers op, vindt de minister. Eerder had het ministerie al 42 gemeenten in kaart gebracht die meer zouden moeten doen. Daar zijn er nu 21 bijgekomen. Inmiddels voldoet bijna 20% van de gemeenten in ons land niet aan de spreidingswet. Van der Brink plaatst de gemeenten die te weinig opvang bieden onder actief toezicht. Op die lijst staan in onze regio ook Hardingsveld, Giessendam en Vlaardingen. De wachtlijst voor bedrijven en organisaties die een aansluiting willen op het stroomnet vlakt af, blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. In de eerste 6 maanden van dit jaar nam het aantal wachtende bedrijven nog toe met ruim 300, maar de groei gaat minder hard dan in het verleden. Dat komt omdat bedrijven er steeds vaker in slagen om de productie naar andere uren te verschuiven, waardoor er ruimte vrijkomt, zeggen de netbeheerders. Het aantal bushaltes in ons land daalt, met name in de landelijke gebieden. Er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 haltes verdwenen, een afname van 3%. In onze regio is de daling het grootst in de oostelijke gemeentes. In het westen van de regio nam het aantal haltes juist iets toe. Ook in Hoekse Waard steeg het aantal haltes, blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten. De daling komt doordat er is bezuinigd op het openbaar vervoer. Ook zijn buslijnen anders ingericht, waardoor ze vaker langs een dorp rijden dan er doorheen. En een inwoner van Sliedrecht is voorgedragen voor een schaduwregering van Soedanese rebellen. De RSF-militie die strijdt om de macht in Soedan wil de Sliedrechter benoemen tot minister van Justitie. De man is een Soedanees-Nederlandse jurist, schrijft de NOS. De RSF en het regeringsleger vechten al ruim 3 jaar een burgeroorlog uit in Soedan. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige van de twee gezien. De man uit Sliedrecht moet de functie nog aanvaarden. Hij denkt het werk in Soedan vanuit Sliedrecht te kunnen doen. Het weer dan nog, vanavond en vannacht toenemende bewolking, maar het blijft wel droog. Minimumtemperatuur 1 graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna steeds meer zon. Het is vrijwel overal droog. Middagtemperatuur morgen 21 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat 500 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. De A7 Den Oever-Heerenveen op de Afsluitdijk tussen Breezandijk en Kornwerder-Zand. Een half uur vertraging. Er was daar een probleem aan de brug. De Afsluitdijk was in beide richtingen een tijdje dicht. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden nog 3 kwartier extra. En een ongeluk op de A13 naar Den Haag zorgt voor 40 minuten vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Den Delft-Zuid zat 4 kilometer. Er is maar 1 rijstrook open. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar er staat toch nog zo'n 200 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je nu een uur vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Ook veel vertraging nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En een bus met pech zorgt voor 3 kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven rijdt het langzaam over 13 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. De motorrijder die vanochtend is overleden na een aanrijding op de Moezelweg was brandweerman bij de nabijgelegen kazerne Europoort. Dat heeft de gezamenlijke brandweer bekendgemaakt op Facebook. Het team heeft op social media het logo zwart gekleurd. Het slachtoffer werd vanochtend met zijn motor geraakt door een vrachtwagen. Hij is nog gereanimeerd, maar zonder succes. De politie heeft de vrachtwagenbestuurder aangehouden. Een inwoner van Sliedrecht is voorgedragen voor een schaduwregering van Soedanese rebellen. De RSF-militie die strijdt om de macht in Soedan wil de Sliedrechter benoemen tot minister van Justitie. De man is een Soedanees-Nederlandse jurist, schrijft de NOS. De RSF en het regeringsleger vechten al ruim 3 jaar een burgeroorlog uit in Soedan. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige van de twee gezien. De man uit Sliedrecht moet de functie nog aanvaarden. Hij denkt het werk in Soedan vanuit Sliedrecht te kunnen doen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de dood van honden in meerdere parken in Schiedam. Inmiddels zijn in de stad in korte tijd 6 honden overleden. De dieren hadden allemaal dezelfde verschijnselen. Mogelijk is sprake van vergiftiging. De precieze doodsoorzaak van de 6 honden is nog in onderzoek. De uitslag ervan kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen bekijkt de politie onder meer op welke plekken de honden allemaal zijn geweest. En de restaurants in onze regio met 1 of meer Michelinsterren hebben die allemaal behouden. Dat betekent dat Parkheuvel, FG en Fred in Rotterdam hun 2 sterren hebben behouden. Onze regio telt verder nog 6 1-sterren restaurants. Het enige 3-sterren restaurant in Nederland blijft de Libreye in Zwolle. Dat is bijzonder omdat sterrenchef Johnny Boer vorig jaar april overleed. Er kwam een nieuwe kok en toch heeft de Libreye zijn 3e ster weten te behouden. De restaurantprijzen van het Franse bandenmerk zijn vandaag voor de 100ste keer uitgereikt. Het weer dan nog, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het blijft wel droog. Minimumtemperatuur van 1 graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Met vrijwel overal droog. Middagtemperatuur komt dan uit op 21 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je nog 5 minuten vertraging tussen Barendrecht en Numansdorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er staat 11 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen. Je rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Ja, we zijn er weer, André. Ja, goedenavond. Volle Tour in Nederland.
1: Weer. Ja.
0: En leuk dat jullie weer luisteren, zeggen we dan natuurlijk. Ja. En dat menen we van harte, want zonder jullie zijn we nergens. Ja. Maar wat een leuke titel, André.
1: Ja, inderdaad.
0: Had dat met vorige week te doen?
1: Ja, dat klopt.
0: Eerlijk? Ja. Zo gemist?
1: Het eerste nummer wat ik heb. Ja, het lijkt het wel. Het is als eerste gedraaid.
0: Ik schiet er bijna van vol. Ja, eerlijk, ja. Eerlijk. Maar gezellig dat je er weer bent. Met Tom was het vorige week, Tom Handeliste. Leuk dat hij altijd inspringt als wij niet kunnen.
1: Ja.
0: En dat is mooi als je altijd een beetje backup heet dat toch?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, we gaan Tom zeker weer een volgende keer horen. Maar gezellig dat je er weer bent.
1: Ja, dankjewel.
0: En we gaan weer een leuk uurtje er toch maar van maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: En we zijn begonnen met Erik Macy.
0: Ja.
1: En dat nummer van Erik Macy is eigenlijk een bewerking van de München en Vrijheid. Ohne dich slaaf ik heute Nacht nicht.
0: Ja. Oké, okay, nou, vooruit dan maar. Ja. En zonder jou, dan komen de 100 tranen, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: en degene die dat zingen, ja, dan moet ik altijd even spieken. Klas, zeg je dat goed?
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Antoon en Buff. Nou ja, Boef, die kent Buff. Nou ja, het zijn alle drie.
1: Bourguignon.
0: Alle drie
1: heen. Heb je dat gegeten vanavond?
0: Nee. Ik had nog Chinees van gisteren. Maar dat geheel terzijde met een stukje kroephoek. Mag je nog meer weten? Mijn pincode?
1: Doe maar die 100 tranen.

0: Nou, de traantjes zijn gedroogd na die 100 tranen. Zaddoekje erbij.
1: Het was een kort nummer, volgens mij.
0: Ja, het staat in de Nederlandse parades hoog genoteerd, het nummer op dit moment.
1: Minder dan 3 minuten voor 100 tranen.
0: Ja, ja, je moet luisteren. Dat is,
1: nu wil doorblijten.
0: dan moet je eerst veel uien hebben en dan blijven je tranen lopen. Ja.
1: Ben je wel eens op Pluto geweest?
0: Nee, ik ken Pluto wel.
1: Je kent Pluto wel.
0: Maar dat is die hond, hè?
1: Ja, met die... Ja.
0: Maar als ik het nou heb over Pluto, want ik dacht eigenlijk dat jij het om een reden, andere reden dat die plaat niet zozeer, ook van de goede doel natuurlijk, maar België. Ja. Maar vandaag is André Kuipers jarig.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk, het heeft toch iets. Ja, hij is al in zo'n raketje gekropen toen. En wat dat betreft, ik denk, het heeft er toch iets mee te maken misschien. Ja.
1: En het is vandaag ook de dag van de leerkracht.
0: Okay.
1: En als je dan een leerkracht hebt die aardrijkskunde geeft, dan kan je met het volgende nummer aardig uit de voeten.
0: Zeker. Waar lag het ook weer? Bij de vakantieman altijd, hè? Dan moest je het land waar je op vakantie was.
1: Ja. Waar ligt Barcelona? En dan wezen ze aan 100 kilometer boven Oslo.
0: Ja.

0: jouw favoriete nummer, Oscar.
1: Ja, jouw ik moet je eerlijk nummers. Zeggen, er is geen grotere fan op deze wereld als ik. Van Gordon.
0: Nee, van Replay.
1: Oh, dat is waar ook.
0: Nee, maar, dat zei je net.
1: Ja, nee. Nou ja, ik vind Replay Nieuwekerk toch? Ja, Nieuwekerk natuurlijk. Maar ik vond dit best een aardige plaat. Voor de rest ben ik niet zo'n vreselijke fan van Gordon muziek. Maar, André, had jij vrijdagavond wat te doen?
0: Had ik vrijdagavond wat te doen?
1: Dan kan je toch zien dat je de kranten niet leest. Want 9 oktober is Gordon de gast bij Replay, omdat ze 30 jaar het jubileumconcert geven.
0: Zo.
1: En dan moet je naar de RTM stage in Rotterdam. Dus nee, noteer het even in je agenda.
0: Nee, ik heb iets.
1: Heb jij wat?
0: Ja, ik heb iets.
1: Ja, dan probeer je toch met je goede bedoelingen wat te bezorgen.
0: Nee, ik kan niet verzetten.
1: Nee?
0: Nee, ik kan niet verzetten.
1: Oké, nou ja, dan houdt het op.
0: Ja.
1: Heb jij nog een geluksgetal?
0: Ja, 501.
1: Hoe kom je daar aan? Heb je gedart?
0: Bilal Wahib en Ronnie Flex. En het liedje begint volgens mij: ik zag je in de 501.
1: In de 501?
0: Ja.
1: Nou, gaan we luisteren. Ik zag...

0: Ja, André. Hij was ineens afgelopen, de plaats.
1: Opeens afgelopen, ja.
0: Ik ga naar een andere vriend van mij, naast Replay en Gordon.
1: Weer een.
0: Ja, Dries Roelvink. Ik kom eraan. Hij heeft destijds bij die plaat, al enige jaren geleden hoor, is hij een actie begonnen om die plaat in de top 10 van de Nederlandse top 40 te krijgen. En dat is hem uiteindelijk ook gelukt. En hoe heet die plaat ook weer? Nou, ik kom eraan.
1: Kom eraan.

0: Ik kom eraan.
1: Ik kom eraan. En wat er, komt er nog meer aan?
2: Nou, ik denk, even kijken, hoe laat is het dan? Ja. Het is precies 7:30. Nou, dat is ons nog nooit gelukt.
1: Tijd voor de hele klus.
2: Zo is dat.
1: En ja, verleden week was ik er natuurlijk niet. En ik heb de uitzending verleden week niet kunnen volgen. Maar volgens mij hebben jullie het wel gehad over het Eurovisie Songfestival. Want we gaan wel naar Bulgarije, hè? We gaan meedoen.
2: Ja, alhoewel je steeds meer de discussie hoort wie er uiteindelijk nu moet gaan.
1: Ja, dat is nog niet bekend, hè?
2: Nee, dat is
1: en dat is natuurlijk ook een hele klus.
2: Want ze willen met grote namen enerzijds gaan. Aan de andere kant is dat misschien niet zo handig. En die willen misschien ook helemaal niet. Want Douwe Bob, die heb ik op een andere zender horen zeggen van... joh, ik ga mijn handen er niet aan branden. Omdat dat, je komt in een discussie terecht natuurlijk in het Midden-Oosten, zal ik maar zeggen. Ja, ga jij het maar zeggen wat... Daar gaan we ons niet aan branden.
1: Nee.
2: En minder artiesten, ja, tussen aanhalingstekens. Maar mensen die niet zo bekend zijn, of die willen, geen idee.
1: Nee, geen idee. Nee. Maar dus, dat wordt dus ook een hele klus. En de hele klus van ons vanavond gaat over dat Eurovisie Songfestival.
2: Jij gaat een keuze voorleggen nu?
1: Nou, nee. Ik heb een aantal oude nummers opgezocht.
2: Okay.
1: En even wat dingen erbij gezocht. 1984, zometeen het eerste nummer wat we gaan draaien. Maribel, met het nummer Ik hou van jou.
2: Ja.
1: Dat is toen georganiseerd in Luxemburg. En Maribel eindigde op de 13e plaats. En winnaar van dat jaar was de Harry's met Diggaloo Diggaloo.
2: Oh ja, ja die dat was een leuk spontaan nummer.
1: Die hebben we wel eens een keer op woensdag gedraaid.
2: Ja.
1: En het andere nummer is van 1969, Lenny Coeur, de troubadour.
2: Ja.
1: En die eindigde toen op een gedeelde eerste plaats.
2: Ja, met z'n vieren geloof ik.
1: Met z'n vieren, ja. Samen met Frankrijk, Engeland en Spanje. En toen kon je winnen met 18 punten.
2: Ja,
1: daar word je nu onderhand laatste mee.
2: Ja. Ja, en er zijn erbij, die halen nog minder punten. En dan lopen, doen 40 landen mee of zo. Dus,
1: Dus ik hou van jou, van Maribel en de troubadour van Lenny Coeur.
2: Nou, gaan we naar luisteren.
1: Joep.

0: André, het Songfestival in die tijd was toch een hele andere beleving als dat je tegenwoordig tijdens die clowneske voorstelling gaat zitten kijken op tv. Hè?
1: Een televoting. Hè?
0: Ja, ja. Maar dan gaan ze ook allemaal weer veranderen. Hè?
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, ja, ja. In ieder geval dat het wat meer waterdicht wordt of zo. Ja. Onze Belgische vrienden. Of we hebben altijd Belgische vrienden in de uitzending natuurlijk. Hè?
1: Zeer zeker.
0: En ja. Ja, die moeten we toch ook een beetje pleasen. Hè? Want vorige week hadden we niks Belgisch erin volgens mij. Ja. Als ik me goed herinner.
1: Ja, dus er waren al alarmerende berichten.
0: Ja, eerlijk, heb jij die gekregen? Nou,
1: ja, ja.
0: Maar luister, dan gaan we het een beetje goed maken.
1: Ja.
0: Ik hou van u.
1: Doe maar.

0: treden, even spieken, 31 oktober op in Overpelt. En jij weet vast waar dat ligt in België.
1: Overpelt, dat is Belgisch Limburg.
0: Belgisch Limburg. Ja. Nou, ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar als je wil zien.
1: De streek onder Eindhoven, denk ik.
0: Ook, nou ja, dat is redelijk aan te rijden, toch?
1: Ja.
0: Zo is dat.
1: Hey, mijn dag is goed, want we kregen koffie van Thomas.
0: Ja, Thomas. Ja, die gaat zo meteen, en wist jij dat, zo meteen IJsselnieuws?
1: Oh?
0: Tussen 8 en 10.
1: Oké. Okay.
0: Thomas en Noah, die gaan er keihard tegenaan. Noah. Met allerlei leuke, interessante interviews.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Volgende nummer is Jochem Meijer. Jochem Meijer, afkomstig uit Leiden. Mm-hmm. En ja, afgelopen weekend was het Leids Ontzet, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. Ben je daar wel eens geweest?
0: Nee. Ja, wel in Leiden, maar niet in deze tijd. Nee. Het is ook dat jij het zegt, ik heb het me niet gerealiseerd.
1: Nee.
0: Maar ja, dan komt dat mooie weer er nog steeds is. Hè? Dan ben je toch met hele andere dingen ook in de slag.
1: Ja. Maar ik hoorde dat je weken van tevoren al een kaart kan halen voor haring en wittebrood. En dat dan op 3 oktober om 7:00 in de ochtend dat uitgedeeld wordt.
0: En dan
1: staat er weer zo'n rij.
0: Ben jij zo'n haringliefhebber?
1: Nee, totaal niet.
0: Ik ook niet. Nee, dan geef mij dat witte brood dan maar.
1: Ja.
0: En een lekkere kop koffie erbij dan.
1: Ja.
0: Maar die kregen we net van Thomas. Mijn dag.
1: Jochem Meijer. Ja.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: Het blijft altijd een komisch figuur.
3: Ja.
2: Ben jij wel eens naar een show van hem geweest of niet?
3: Ja, ik heb hem wel eens gezien. Ja? Gouda, ja.
2: Oké. En dan doet hij al die dingen, want hij heeft een enorme variatie aan mensen die hij kan imiteren.
3: Ja. En hij zit voor mij ook heel hoog in de ADHD.
2: Ja, precies. Nou, mooi figuur. Ja. Ik zat vorige week naar Jinek te kijken, Eva. En daar was de nieuwe plaat van Acta en de Munnik. Die gaan overigens volgend jaar ook een concert geven in het Olympisch Stadion.
3: Oh.
2: Daar gaan wel een paar mensen in. En dat is een soort record wat ze dan willen vestigen, begreep ik. Maar ja, het is een aardige plaat. Filelied met Van Dikhout. Teksten er ook in. En ook van Stef Bos. En ik vond hem wel aardig. Dus ik dacht van...
3: Ik ben benieuwd.
2: We laten hem eens horen.
3: Ja.

0: en dat concert dat is 19 juni volgend jaar in het Olympisch Stadion.
1: Ik verwacht grote file.
0: Ja, ik denk het ook wel. Dan, ik denk het ook wel, hè? Ja.
1: Ja,
0: ja en het is het Olympisch Stadion, dat is natuurlijk wat minder goed te bereiken, denk ik, als andere stadions daar in de omgeving. Ja. Maar goed.
1: Nog een paar nummers en dan sluiten we af en dan zeggen we tegen elkaar, slaap lekker.

0: Dat nummer heet Slaap Lekker.
1: Slaap Lekker.
0: En als je dan morgenochtend weer opstaat...
1: Laat dan de zon in je hart
0: weer schijnen.
1: Krijgen we nog een keer mooi weer?
0: Volgens mij is het morgen ook nog... Ik heb het weerbericht natuurlijk niet. Want dat kan je zo meteen bij onze collega's van de NPO op televisie zien.
2: Ja.
0: Maar volgens mij, toen ik afgelopen vrijdag Leen de Koning, onze weerman, belde... zei hij van dat het nog best een aantal dagen mooi weer blijft. Dus weet je wat... Als de zon morgen niet schijnt, dan laten we hem gewoon zelf in ons hart schijnen.
1: Laten we het nu maar doen.

0: ja, die zon laten we dan maar schijnen, André.
1: Ja.
0: Maar voorlopig is het alweer donker buiten, want wat dat betreft is het wel jammer, hè? We gaan er volgende week weer verder tegenaan, hè? We hebben één plaatje niet kunnen draaien, maar ja.
2: En we gaan niet zeggen welke dat is. We gaan volgende week
0: volgende
2: vertellen.
0: Volgende week is hij als eerste aan de beurt, hè?
2: Als eerste, ja.
0: Hier was het gezellig. Ik hoop dat het aan de andere kant ook zo beleefd is. En wij zijn er volgende week maandag weer.
2: Tot volgende week.
0: Tussen 7 en 8. Fijne avond.
2: Fijne week ook natuurlijk, hè?
0: Dag. Ja.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. Justitie wil dat een automobilist een taakstraf krijgt van 150 uur... voor een fatale aanrijding met een lijnbus bij Zwarte Waal begin vorig jaar. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 om het leven. De 66-jarige Rotterdammer zag bij het afslaan de bus over het hoofd... en die lijnbus belandde vervolgens in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen... of werden gered op de 15-jarige Naomi na. Zij werd pas een half uur later gevonden in de bus. Ze overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Justitie vindt dat de autobestuurder aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden. De rechter in Rotterdam doet op 19 oktober uitspraak. Het aantal bushaltes in ons land daalt, met name in de landelijke gebieden. Er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 haltes verdwenen. Dat is een afname van 3%. In onze regio is de daling het grootst in de oostelijke gemeentes. In het westen van de regio nam het aantal haltes juist iets toe. Ook in Hoekse Waard steeg het aantal haltes, blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten. De daling komt doordat er is bezuinigd op het openbaar vervoer. Ook zijn buslijnen anders ingericht, waardoor ze vaker langs een dorp rijden dan er doorheen. De Kiltunnel is sinds 7 uur in beide richtingen dicht voor een grootschalige oefening. Onder meer de brandweer en politie spelen een noodsituatie na. Dat betekent dat in beide richtingen niemand door de tunnel kan. Ook fietsers en bromfietsers moeten omrijden. Verkeer dat vanuit de Hoekse Waard richting Dordrecht wil, moet via de A29, de A15 en de A16. De oefening duurt tot middernacht. En de co-piloot die een toestel van Fly Dubai wilde laten neerstorten... had de luchthaven van Tel Aviv als doelwit, zegt persbureau Reuters. Reuters zegt ook dat de man uit Oman de aanslag al lang geleden had gepland. Hij sloeg met een bijl de piloot neer, maar na een worsteling... wist de piloot de deur van de cockpit te openen... waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Twee piloten die toevallig ook meevlogen... konden het vliegtuig veilig aan de grond zetten in Saoedi-Arabië. De co-piloot bleek eerder als piloot te zijn ontslagen wegens extremistisch gedachtegoed. Het weer dan vanavond en vannacht toenemende bewolking, maar het blijft wel droog. Minimum temperatuur een graad of 12. Morgen is nog mist, daarna meer zon. Het is vrijwel overal droog. Middagtemperatuur morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Charles en Eddie en Would I Lie To You op Radio Capelle. Goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Zometeen zorgen in Capelle, want Rotterdam, daar gaat betaald parkeren komen. Vlak over de grens en komen Rotterdammers dan straks massaal in Capelle parkeren. En we spreken de nieuwe molenaar van Windlust. Dat is een molen in Nieuwekerk aan de IJssel. Adela den Breeën is de nieuwe molenaar daar. Zometeen hoor je meer.

0: Altijd fijne muziek van Fleetwood Mac en Silver Springs op Radio Kapelle. Je luistert naar IJsselnieuws.
1: Komen Rotterdammers straks massaal in Kapelle parkeren? Dat is de vraag.

0: blijft. En dat ze op dit moment geen plannen hebben om daar iets over op te gaan doen. Het college schrijft dat ze weten dat hun parkeerdata verouderd is. En dat ze in gesprek willen gaan met Rotterdam. En daar blijft het eigenlijk bij. Vanuit de VVD hebben we gezegd, dit is niet voldoende. Wij willen heel graag de Kapelse wijken beschermen tegen Rotterdammers die bij ons komen parkeren. Want Capelle mag niet de gratis parkeerplaats van Rotterdam worden. Dus we doen een oproep richting het college om te gaan meten. Weten wat is de huidige stand van de parkeerdruk. En tegelijkertijd een draaiboek te maken. En die draaiboek aan de Kapelse gemeenteraad te gaan presenteren. Over wat zij van plan zijn om te doen op het moment dat parkeeroverlast gaat toenemen.
1: Ja, u vond de reactie van het college ook vrij zwak, toch? Mag ik dat zo zeggen?
0: Nou, ze waren heel duidelijk in de beantwoording en ook heel snel. Normaal gesproken doen ze daar 6 weken over. Ze waren nu binnen een paar weken terug. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Maar we vonden het toch een tikkeltje nee. Want het college wil gaan onderhandelen met Rotterdam om hun de Kapelse metingen te gaan laten doen. En wij zeggen van ja, weet je, dat gaan ze niet doen. Want in Rotterdam is er ook een petitie geweest tegen betaald parkeren. En daar heeft het college van Rotterdam heeft gezegd, en de gemeenteraad ook, we geven geen gehoor aan de protesten die van Rotterdammers komen. Dus waarom zouden ze gehoor geven aan protesten die vanuit Capelle komen? Dat gaan ze niet doen. Dus vandaar dat we de oproep geven aan de wethouder van ga gewoon aan de slag.
1: Vanavond is er een gemeenteraad. Wat gaat u vragen?
0: Nou, wij gaan 2 dingen expliciet vragen aan de wethouder. Om de regie te nemen om metingen te doen van wat is de huidige stand van parkeerdruk. Want daarmee kan je dus ook heel goed in kaart brengen van waar gaan Rotterdammers nou precies parkeren. En dan weet je ook, die gebieden moeten wij extra gaan beschermen. Dus we willen dat ze zo snel mogelijk beginnen met de meting. En dan tegelijkertijd een draaiboek maken van welke maatregelen kan je uitrollen. En een van de maatregelen die wij bijvoorbeeld graag zien gebeuren zijn bijvoorbeeld gratis parkeervergunningen voor Kapelse inwoners.
1: Ja, en dat zijn niet de enige mogelijkheden, toch? Er zijn nog wel meer opties.
0: Ja, je kan bijvoorbeeld winkelgebieden beschermen met blauwe zones. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Wat voor ons een absolute no-go is, wat absoluut niet mag gebeuren, is dat je ook betaald parkeren in Capelle gaat invoeren. Dus dat is iets wat wij nooit zullen steunen en ook altijd tegen zullen strijden.
1: Ja, je hebt ook Capelse brug waar je natuurlijk gratis je auto kan neerzetten. Dat zou ook wel overvol worden.
0: Ja, dat is trouwens al overvol. Want probeer daar maar eens je auto überhaupt op een zaterdag te parkeren. En zelfs dan staat het vol. Kapelse Brug heeft een heel ander probleem. Bij Kapelse Brug daar heb je ook bustours die voorbij komen. Waarbij mensen hun auto's gewoon gerust 3 weken laten staan om met hun busvakantie verder te gaan. Dus Kapelse Brug heeft sowieso nu al een probleem.
1: Ja, en hoe denk je dat die toekomst eruit gaat zien met het betaald parkeren in Capelle überhaupt?
0: Nou, wij hebben in ieder geval bevestigd gekregen van het college dat zij geen betaald parkeren op korte termijn willen invoeren. En wij gaan er ook zeker op inzetten dat het ook op lange termijn geen optie gaat worden voor Capelle.
1: Nou, en daar gaat het dan vanavond in ieder geval ook over in de Capelse gemeenteraad, toch?
0: Jazeker.
1: En die uitkomst die delen jullie met ons natuurlijk.
0: Die zullen we uiteraard delen met jullie. Op dit moment is de gemeenteraad bezig. En dus we hebben een aantal agendapunten die sowieso door moeten lopen. En onze motie zal als laatste behandeld worden. Dus ik ga ook volgen hoe dat zal verlopen.
1: Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes aan de aankomende tijd. En ik wil je voor nu bedanken.
0: Dankjewel. Fijne
1: Dankjewel.
0: Avond.
1: Dankjewel. En een fijne vakantie verder, hè?
0: Nee, ik ben niet op vakantie. Ik ben op werkreis.
1: Oh, je bent op werkreis. Oh, oké. Okay. Dankjewel, hè. Het is Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En je hoorde Sherwin Savavi Nick over de parkeerdruk vanuit Rotterdam in Capelle aan de IJssel. Dit is eerst Denise Williams en Let's Hear It For The Boy.

0: Pompeii en Bastille. Dit is Radio Capelle, je luistert naar IJsselnieuws. En zoals je net misschien ook al eventjes kon horen, ben ik hier niet alleen. Ik ben hier vanavond met Noah in de studio. En Noah, ik had eigenlijk wel een bijzondere vraag aan jou. Heb jij ooit hele gekke bijbaantjes gehad of zo?
1: Niet hele gekke bijbaantjes, nee. Redelijk normaal.
0: Wat is normaal?
1: Oké, de eerste keer was ik 15.
0: Kerstmuziekje, hoor je dit? Beetje kerstachtig.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, past wel een beetje bij de avond.
1: Vandaag heb ik al kerstmuziek gedraaid trouwens.
0: Oei.
1: Ja, het was 20 graden. Dat klopt niet.
0: Even terug naar de vraag.
1: Sorry.
0: Wat heb je nou gedaan voor bijbaan?
1: Mijn allereerste keer was ik 15. Toen ben ik bij een bakkerij begonnen. Maar echt zeg maar 2 weken. En toen ben ik weer gestopt.
0: Waarom?
1: Ik was bang.
0: Je was 15 jaar dus bang om met mensen te praten, of
1: ja,
0: wat?
1: Weet je, maar bij een bakkerij dan moet je weten wat er allemaal in zit en zo. Mensen gaan je vragen stellen. Toen dacht ik echt, ik weet het helemaal niet. Laat me met rust.
0: Wat zit er in een brood? Geen idee.
1: Ja, maar het is gevaarlijk, hè. Als iemand gewoon, weet ik veel,
0: allergie heeft of
1: ja,
0: zo.
1: Dan gaan ze, dat is gewoon slecht. Dus zeg maar, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dat was te veel voor mij. Dus
0: ja, dat snap ik.
1: Niet. Ja.
0: 15 en al die verantwoordelijkheden bij de bakker. Dat was niet voor jou. Maar... En kijk waar je nu bent, hè. In de studio van Radio
1: Capelle.
0: Dat
1: durf ik ook helemaal niet.
0: Nee. Nou ja, wel een leuk bijbaantje. Ja, ik heb ook echt een krankzinnig bijbaantje gehad.
1: Daar ben ik heel benieuwd.
0: Ja, toevallig past dit muziekje er wel een klein beetje bij. Ik heb bij de Intratuin gewerkt.
1: Oh,
0: jarenlang.
1: Wacht, ja.
0: Vier jaar lang heb ik bij de Intratuin gewerkt. En daar heb ik werkte gewoon op het buitengroen. Dus ik ken op een gegeven moment al die plantjes en zo. De hortensia, weet ik veel wat. Ik ken dat allemaal uit mijn hoofd.
1: Wat goed voor jou.
0: En op een gegeven moment wordt het daar ongeveer, dat vind ik zo krankzinnig, dan wordt het augustus. En dan zijn ze dus ook al lang bezig met die kerstshows opbouwen en zo. Toen heb ik een jaar gehad, toen stond ik op de kersthuisjes. Nou, dan hoor je dus de hele tijd alleen maar dit op de achtergrond. En dan al die huisjes, die honderden huisjes, hoor je door elkaar alleen maar dat getingel de hele tijd.
1: Dus jij wordt helemaal gek van kerstmuziek nu?
0: Helemaal knettergek werd ik daarvan. Vreselijk. En dat heb ik 4 jaar gedaan of zo. En dan ook nog natuurlijk helpen bij de kerstbomen en zo. Dat heb ik dan ook moeten doen.
1: Oh ja, maar vond je dat dan wel een beetje wat leuker? Of,
0: Nou, vooral heel zwaar. Als mensen allemaal bomen van 2 meter kochten en zo. Nou goed, ik wil het hier even over hebben. Omdat we het gaan hebben zo over de molen Windlust in Nieuwekerk. Want er is een nieuwe molenaar. En het is een vrouw. En dat is voor het eerst in 5 jaar dat gebeurt. Het is Adela den Breien. En die gaan we zo meteen spreken hier tijdens IJsselnieuws. Het is Radio Capelle met zo ook muziek van George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. Dit is eerst een klassieker uit de jaren 80. Aha. En Take on me.

0: Klonk best goed, moet ik zeggen.
1: Ja, even meezingen.
0: Subtiel op de achtergrond, zong je gewoon eventjes mee. Dat kan best.
1: Oh mijn god, ja. Bruno Mars en Noah dan, met When I Was Your Man.
0: Ja, mooi hoor. Je hebt ook nog een lekker weerberichtje bij elkaar verzameld, toch?
1: Ja, want vannacht komen er wat wolken tevoorschijn, helaas. Maar het blijft droog en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen kan het eerst wat mistig zijn en daarna breekt de zon af en toe door. Met 21 graden en weinig wind wordt het gewoon een prima dag.
0: Ja hoor, gewoon een beetje zomers. Zonnetje op je gezicht.
1: Heerlijk.
0: Nou, wat wil je nog meer? En dat op een dinsdag. Het is Radio Capelle IJsselnieuws met nu George Michael en Elton John.

0: dit is altijd goed, hè? George Michael, Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me. Noah, je vindt het ook een mooi plaatje, of niet?
1: Ja, echt geweldig.
0: Ja, dit is toch fantastisch. Oprecht, de jaren 80 heeft heel veel moois wat dat betreft voortgebracht. We gaan het hebben over serieuze zaken, over de molen Windlust in Nieuwekerk. Want die heeft er een nieuwe molenaar bij. Adela den Breien slaagde afgelopen donderdag voor haar molenaarsexamen en is daarmee de eerste vrouwelijke molenaar bij Windlust in ruim 5 jaar. Adela, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, hoe gaat zo'n examen nou eigenlijk in zijn werk?
2: Je moet laten zien dat je de molen kan bedienen. En de molen op de wind zetten, de zeilen erin hangen. En verder hebben ze allerlei vragen over het weer, want dat is heel belangrijk voor een molenaar. En ook allerlei technische vragen over hoe een molen gebouwd is.
0: En zo'n molen, dat kan dus gewoon draaien blijkbaar, begrijp ik uit je woorden.
2: Absoluut.
0: Sorry Adela, maar ik heb weinig verstand van molens. Maar gelukkig hebben mensen zoals jij die daar wel verstand van heeft. Want ja, hoe is het om zo'n molen, ja, om daarin te werken? Wat moet je allemaal doen?
2: Het is een heel groot apparaat eigenlijk. Heel oud ook. En wat je moet doen is, je moet zorgen dat de wieken in de wind komen te staan. Dus de kap van de molen ligt los erop, ligt los op de molen. En die moeten we in de wind draaien, beneden met de staart, dus dat met een rad. En dan doen we de zeilen erop, of niet. Het ligt eraan hoeveel wind er is. En dan draait de molen.
1: Het klinkt voor mij heel ingewikkeld in ieder geval. Maar,
2: moeten jullie een keer komen kijken.
0: Ja, dat kunnen we doen hoor.
1: Dat lijkt me oprecht heel erg leuk. Maar hoe ben je eigenlijk ooit erbij gekomen bij het molenaarsvak?
2: Nou, ik was verpleegkundige. Ik heb de afgelopen, voor mijn pensioen, 31 jaar in het Erasmus MC in Rotterdam gewerkt. En toen ging ik met pensioen en toen wilde ik iets anders doen dan in de gezondheidszorg werken. Dus toen ben ik bij de molen terechtgekomen, want alle molenaars zijn vrijwilligers. Maar niet met de bedoeling een molenaar te worden, maar in het winkeltje te werken.
0: Maar uiteindelijk ben je toch molenaar geworden.
2: Ja, omdat er zo weinig te doen was in de winkel, zei de molenaar, nou kom maar naar boven, dan kan je ons helpen. En zo is het gekomen dat ik die opleiding ben gaan doen.
0: En wat vind je er zo mooi aan om te werken aan die molen?
2: Nou, het is natuurlijk een heel oud instrument. En het is heel waardevol geweest voor het droogmaken van de polders hier in de omgeving. En dat moeten we houden.
0: Ja, en ik kan me toch zo voorstellen, want we hebben autorijlessen, dan leer je autorijden. Maar ja, wat moet je allemaal leren en wat hebben ze je allemaal geleerd voordat ze zeggen, nou mevrouw, hier heb je je certificaat, nu ben je officieel molenaar.
2: In ieder geval hoe je de molen moet bedienen, dat heb ik van de andere molenaars geleerd. Hoe je hem op de wind moet zetten, hoe je de zeilen erin moet hangen. Op molen De Windlust, dan malen we ook graan. Dus dat heb ik ook geleerd, maar dat hoort niet bij het examen. En heel veel van het weer, hè, want je moet natuurlijk wel kunnen zien of er slecht weer aankomt. Onweer of hardere wind, dat het dan gevaarlijk is om de molen te laten draaien. Dus ja, je moet echt heel veel leren.
0: En dan moet je hem vastzetten of zo?
2: Ja, dan kan je hem weer vastzetten, ja.
0: Ja, Noah is mij een beetje...
2: Jullie moeten echt eens een keer komen kijken.
0: Ja, Noah die is mij een beetje aan het uitlachen hier. Die denkt van, die jongen die heeft helemaal nergens verstand van. Dat is ook zo als het gaat om dit onderwerp. Je bent wel de eerste vrouwelijke molenaar bij de Windlust in ruim 5 jaar. Hoe populair is dit vak op dit moment?
2: Voor vrouwen bedoel je of in het algemeen?
0: In het algemeen.
2: Het zijn... Het merendeel deel van de mensen die deze opleiding doet zijn met pensioen. Want het is vrijwilligerswerk. Behalve op Kinderdijk en in de Zaanstreek worden de molenaars betaald. Maar de meeste molens die draaien hier in de omgeving en verder in Nederland, dat zijn allemaal vrijwillige molenaars.
0: Oké, dus je weet niet of het heel populair is of dat wel meevalt. Of staan er mensen aan de deur te kloppen?
2: Er zijn best wel wat mensen die deze opleiding doen. Want je moet ook naar school. In Dordrecht ben ik geweest. En er was dan 1 keer in de maand een avond. En er zaten zo 25 mensen die de opleiding deden. En die waren alleen uit Zuid-Holland.
0: Ja, en het waren zeker allemaal mannen, of niet?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, nou laten we zeggen 3/4 mannen en 1/4 vrouwen.
0: Oké. Okay. Dus je was niet helemaal alleen, maar er waren niet heel veel vrouwen.
2: Nee. Er waren niet heel veel vrouwen, nee.
0: Ben je ook de enige vrouwelijke molenaar die nu werkt in Nieuwekerk?
2: Ja, er is één molen in Nieuwekerk, dus ik ben de enige vrouwelijke molenaar op dit moment.
0: Nou, en wanneer kunnen mensen je voor het eerst officieel als molenaar aan het werk zien? Of is dat niet voor het brede publiek?
2: Woensdag. Aanstaande woensdag. En dan die woensdag daarna ben ik er ook. Wij zijn op zaterdag en op woensdag open.
0: Nou, we maken even een afspraakje dan, hè?
2: Ja.
0: Dan komen we even bij je langs. Afgesproken?
2: Ja. Helemaal goed.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. En heel veel succes, hè, de aankomende dagen en de tijd.
2: Oké, dankjewel.
0: Veel plezier ook. Adela.
2: Ja.
0: Van Molen Windlust uit Nieuwekerk. Ze is officieel molenaar. Ze is de eerste vrouwelijke molenaar in 5 jaar tijd. Het is Radio Capelle met nu Eros Ramazzotti. Dit is Puy Bella Cosa.

Zo heerlijk, zo tappig. Ozone. Oh nee, O-Town. En All or Nothing op Radio Capella tijdens IJsselnieuws. Zometeen in het volgende uur bellen we met Ilko de Bruin over het sportweekend. En we gaan ook nog bellen met CKZ over de verlichting van het sportpark.

0: en te via de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie wil dat een automobilist een taakstraf krijgt van 150 uur... voor een fatale aanrijding met een lijnbus bij Zwarte Waal begin vorig jaar. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 om het leven. De 66-jarige Rotterdammer zag bij het afslaan de bus over het hoofd. De lijnbus belandde in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen of werden gered... maar de 15-jarige Naomi niet. Zij werd pas na een half uur gevonden in de bus. Ze overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Justitie vindt dat de autobestuurder aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden. De rechter in Rotterdam doet op 19 oktober uitspraak. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken in Moerdijk. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij worden gecompenseerd. Maar de anderen kregen te veel en de gemeente kan dat geld niet terugvorderen. De fouten zijn afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijkregeling is bedoeld voor huiseigenaren in het dorp Moerdijk die hun woning moeilijk kunnen verkopen door de uitbreidingsplannen van het haven- en industrieterrein. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of ze de portemonnee trekt voor een rolstoelhelling daar. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam.
2: Kijk, wat wij willen is dat we de stad zo toegankelijk maken voor iedereen. En als daar extra hellingbanen aangelegd moeten worden, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Dus ken je een plek waar je graag naar binnen wilt, maar zit er een drempel in de weg? Nou, nomineer die plek. Dus hoe meer nominaties, hoe groter de kans dat de gemeente er gratis een hellingbaan legt.
1: De actie maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid en nomineren kan tot eind van dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking blijft wel droog. Minimumtemperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, maar daarna de zon. Vrijwel overal droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Cher met If I Could Turn Back Time. Welkom terug bij IJsselnieuws, het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw regio. Vorige week spraken we met de CKC-voorzitter Nico de Borst over de problemen met de veldverlichting en een dreigende dwangsom. Inmiddels is er beweging in de zaak en kan er weer beperkt worden getraind. Straks praten we je bij en blikken we met de sportverslaggever Ilko de Bruin terug op het afgelopen sportweekend.
1: Ja, je luistert dus naar IJsselnieuws met zometeen ook Michael Bolton. Dit is eerst Enrique Iglesias en Do You Know?

0: De klanken van Coldplay, Viva La Vida. Het is Radio Kapelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En we gaan even bellen met onze sportverslaggever Ilko de Bruin. Ilko, ja, eerst even een kort overzichtje. Welke clubs hebben er nou gewonnen? Wie speelde er gelijk en wie hebben er verloren?
1: Dat zijn wel heel veel vragen in één, Thomas.
0: Ja, maar, ja, wel effectief.
1: In Vogelvlucht, Nieuwekerk, CKC en SVS, die wonnen hun wedstrijden. En Kapelle, Moordrecht en DCW speelden gelijk. En ja, dan de andere twee clubs, Groenweg en Zwervers, verloren. En één club die kwam niet in actie en dat was Moerkapelle.
0: Hey, waarom kwamen ze niet in actie, Ilko?
1: Ja, daar hangt nog een beetje wat mist overheen, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Want Moerkapelle is door de KNVB voor 2 weken uit de competitie gehaald. De club zou zelf nog met een statement komen. Ja, dat is nog steeds niet verschenen. Maar het gaat in ieder geval om een actie rondom de scheidsrechter van 2 weken geleden. Toen Moerkapelle zich op heel veel fronten bestolen voelde. En ja, daar is dus iets gebeurd. Nou, wat dat precies is, dat is niet duidelijk. Maar ja, de KNVB heeft vanwege dat onderzoek dus Moerkapelle wel voor 2 weken uitgesloten voor competitievoetbal.
0: Ja, en Moerkapelle trainer, je weet beter hoe die heet, die man. Maar in ieder geval de trainer van Moerkapelle. Pinas, ja, dat klopt. Pinas, dat is waar. Ja, jij bent hier de kenner natuurlijk, hè. Die reageerde bij ons na die wedstrijd. Van ja, die man die heeft ons die wedstrijd een beetje door de neus geboord eigenlijk. En dat ging dan vooral over de scheidsrechter. Nou, we hebben nog wel een verhaal proberen te halen. Maar dat is allemaal heel erg moeilijk in deze voetbalwereld.
1: Nee, ja, dan zullen toch clubs die eerst iedereen willen horen voordat ze daar wat over willen zeggen natuurlijk. En de KNVB zal daar ook niks over zeggen totdat het onderzoek is afgerond. Maar ja, inderdaad, de scheidsrechter was destijds een gebeten hond. Hij keurde een doelpunt onterecht af. Hij gaf een penalty niet en hij gaf ook een onterechte rode kaart. Allemaal vanuit het oogpunt van Moerkapelle gezien natuurlijk. Ja. Maar ja, daar waren ze wel furieus over, ja.
0: Nou, even over dit weekend dan. Wat sprong er voor jou dit weekend het meest... Wat was het beste wat je hebt gezien de afgelopen dagen?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk het totale aantal gescoorde doelpunten. Want 8 teams kwamen dus in actie. En maar liefst 51 treffers bij die wedstrijden. En een gemiddelde van 6,3 doelpunten per wedstrijd. Ja, het is allemaal krankzinnige uitslagen, mag je eigenlijk wel zeggen.
0: Ja.
1: En CKC dat won dan met 8-3. Maar stond gewoon met 2-0 achter. En na een uur spelen stond het nog met 2-1 achter. En ja, in het laatste half uur gebeurde er van alles. En won de ploeg van Mario Meijer met 8-3. Maar ook ja, Zwervers. Dat verloor met 6-5 bij HVC. En bij rust stond het daar 5-1 in het voordeel van

0: AVC. En Zwervers kwam nog terug tot 5-4. Nou, in de slotfase werd het uiteindelijk dan 6-5. Maar ja, het zijn wel hele bizarre uitslagen hoor.
1: Krankzinnig. De laatste keer dat ik 6-5 speelde, zat ik in de F's, denk ik.
0: Ja, op korfbal, denk ik.
1: Ja, kan ook nog. Nu verlies ik alleen maar met 8-0. Goed, Capelle die komt terug van een 2-0 achterstand. 2-2 tegen Scheveningen.
0: Ja, Capelle begon gewoon weer heel matig. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. De eerste helft is vaak niet heel erg goed. En de tweede helft trekken ze het dan wel recht. En ook nu tegen Scheveningen. Na een half uur stond het al 2-0 in het voordeel van Scheveningen. En in de tweede helft speelde Capelle prima hoor. Maar echt de ene naar de andere kant werd niet benut. En een minuut of 7 voor tijd viel pas de 2-2. En ja, toen was het eigenlijk nog te laat om de winnende te maken. Maar ja, het had al veel eerder gemoeten in die tweede helft. En dan was Capelle er zeker overheen gegaan. Maar ja, wederom dus een puntje slechts.
1: Het is eigenlijk wel heel typerend hè, voor Capelle. Want het is elk jaar, voordat de eerste wedstrijd is gespeeld, is het allemaal toch wel een beetje hoogpraat. Van, hè, we willen meedoen om de periodetitel, we willen kampioen worden. Of in ieder geval bovenin meedraaien om te promoveren. En eigenlijk komen we er na 7 wedstrijden wel een beetje achter. Gaat niet gebeuren, toch?
0: Ja, je moet een serie neerzetten in deze competitie. En dat is heel lastig. Jodan Boys had bijvoorbeeld een hele goede serie. Die wonnen de eerste 4 wedstrijden. En ja, die verloren er dan nu 2 op rij. Ja, en dat betekent dat het bovenin wel heel dicht op elkaar staat. Want nummer 5, Jans Dam, heeft 11 punten en de koploper Smitshoek 13. Dus het staat heel dicht bij elkaar. Dus er is nog niks gespeeld. Maar ja, Capelle met 8 punten uit 6 wedstrijden staat dan wel 5 punten achter. En krijgt dan aankomende zaterdag Hekkensluiter Spijkenisse. Ja, als die wedstrijd niet gewonnen wordt, ja, dan heeft trainer Roy Brinkman toch echt wel een uitdaging op Sportpark het Slot.
1: Nou, welke wedstrijd gaat er aankomend weekend voor jou uitspringen en zenden we ook uit tijdens IJsselsport?
0: Nou, we hebben sowieso een volle bak, want in principe hebben we 4 wedstrijden live. Zojuist genoemde Capelle Spijkenisse hebben we live. En ook CV Zwervers, wat ook toch wel weer in de problemen zit, gaat thuis spelen tegen Hellevoet Sluis. Dan hebben we Verburg, wat Nieuwekerk ontvangt. En DCV, wat op eigen terrein tegen EBOA gaat aantreden. Dus ja, en daar zitten wel wat leuke potjes bij hoor. Want DCV is eigenlijk prima gestart deze competitie. Met 5 puntjes uit die 3 wedstrijden. En krijgt dan nu de nummer 1 en laatste EBOA op bezoek. Nou, dat moet eigenlijk wel een 3-punter op gaan leveren. Dus dat wordt een interessante wedstrijd. Maar ook die tussen Zwervers en Hellevoet Sluis is wel een hele leuke wedstrijd. Want Hellevoet Sluis, vorig seizoen heel lang bovenaan gestaan, leek de gedoodverfde kampioen te gaan worden. Maar die gaven het in de slotfase van de competitie helemaal weg. Nou, ze zijn nu best wel goed gestart. Met 7-3. En Zwervers gestart met 1 puntje uit de 3 gespeelde wedstrijden. En alweer 10 tegentreffers. Ja, ook dat is wel een heel, heel leuk duel om te gaan bekijken, denk ik.
1: 4 wedstrijden, ook een leuke dynamische uitzending dan. Wil je het nog ergens anders over hebben? Hockey, korfbal, cricket?
0: Als ik ja zeg, start jij een plaat in. Dus, ik zeg niks meer.
1: Nee, vandaag niet. Ik heb nog geen plaat ingestart. Dus het mag nog wel even. Ik heb trouwens gezien dat de dames van ZVA uit Zevenhuizen, mijn dorpie, die hebben gewonnen. Ja.
0: Dat klopt, die als promovendus hebben die de eerste 2 wedstrijden in de eerste divisie knap gewonnen met 3-2 dit weekend. En staan daarmee op een mooie tweede plek. Ook de dames van VCN, die spelen in de topdivisie, dus een aantal klassen hoger als de 7000 dames zijn goed gestart. Vorig jaar promovendus hadden ze het moeilijk, maar wisten te handhaven uiteindelijk via play-offs. En hebben nu ook al wat 2 overwinningen te pakken. En het leuke is dat ze over 2 weken spelen ze tegen elkaar een bekerduel in Zevenhuizen. Dus het is een leuke krachtmeting voor de ploeg uit Zevenhuizen. Kijken hoe ver ze zijn.
1: Ga je daarheen?
0: Als jij dat wil, ga ik daar alleen lekker heen om wat interviewtjes te houden. Lijkt me goed plan.
1: Het was geen opdracht. Ilko de Bruin, en dankjewel. En veel plezier zaterdag.
0: Yes, dankjewel.
1: Dit is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws en zaterdag dus 4 voetbalwedstrijden live te volgen hier bij Radio Capelle. Dit is het programma IJsselsport. En dit is een van Noah haar favorieten, Michael Bolton. And How Am I Supposed to Live Without You?

0: Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You? Ja, misschien wel een klein beetje toepasselijk, zegt Noah net. Aanstaande zaterdag gaat in het Isola Theater de voorstelling Van Harte Gecondoleerd in première. Wendy en Amalina Ansu. Zo. Hoorde je dat, Noah? Even wat moeite. Wendy Hoogendijk was het trouwens. Die willen met de voorstelling Rouw en de Dood op een toegankelijke manier bespreekbaar maken. En dat bespreek ik nu met Wendy.
1: Goedenavond, Wendy.
2: Hey, Thomas.
1: Aankomend weekend sta jij in het Isola Theater op 10 oktober op zaterdag. De première van Van Harte Gecondoleerd. Wendy, waar gaat die voorstelling over?
2: Ja, Van Harte Gecondoleerd gaat over rouw. En de dood. En Amaline en ik hebben eigenlijk als missie om rouw beter bespreekbaar te maken. Want er is eigenlijk gewoon nog zoveel ongemak rondom rouw. We weten heel vaak niet wat we tegen iemand moeten zeggen die in rouw is. Of wat je kan doen. En vaak is dan toch ook een soort mechanisme om het dan maar uit de weg te gaan. En dat is eigenlijk zo zonde. Want ook als je in rouw bent, heb je de mensen om je heen echt wel heel hard nodig. Zeker in de eerste periode. En dus wij dachten, we gaan een voorstelling maken om het taboe eraf te halen en om rouw beter bespreekbaar te maken.
1: Hoe ben je hier opgekomen, dit idee?
2: Ik heb eerder een voorstelling gemaakt over rouw. En dat ging over het plotselinge overlijden van mijn vader. En een paar jaar daarna ben ik Amaline Ansu tegengekomen. Zij is sociologe. En zij had toen net het boek geschreven Van Harte Gecondoleerd. We komen allebei uit Rotterdam, zijn even oud. En zij is haar beide ouders verloren toen we ook even oud waren. En wij kwamen met elkaar in contact en kwamen er eigenlijk achter van... Hey, wij hebben dezelfde missie, namelijk we willen dat taboe rondom rouw eraf halen. En dat op een fijne en toegankelijke manier bespreekbaar maken. Want laten we het niet ingewikkelder maken dan nodig. En zij deed dat dus vanuit haar onderzoek als sociologe en als schrijver van het boek. En ik als theatermaker. Dus toen zijn we de krachten gaan bundelen. En nu staan we samen op het podium.
1: Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Zo'n theateravond is toch vaak voor mensen een uitgaansavond. Ja. Eventjes de deur uit. En hoe maak je dan zo'n avond wat gaat over een onderwerp wat best zwaar is, toch nog leuk voor mensen?
2: Ja, goede vraag. Want wij vonden dat natuurlijk ook wel spannend. Van ja, mensen gaan inderdaad naar het theater voor een gezellig avondje. En schrikt dat dan niet heel erg af, een avond over rouw, Van Harte Gecondoleerd als je dat leest. Maar we merken toch dat de zalen eigenlijk best wel snel vol zitten, omdat mensen toch blijkbaar ook wel behoefte hebben om je daar een avond in te verdiepen. Of misschien omdat je zelf in rouw bent, of misschien omdat je iemand wil bijstaan in rouw. En wij hebben inderdaad echt wel stonden voor een hele mooie uitdaging van hoe gaan we hier ook een hele fijne avond van maken. En kijk, rouw, wij zeggen rouwpijn, dat is gewoon één bak ellende. En daar kan eigenlijk ook niemand echt iets aan doen. Maar bezig zijn met rouw en alles wat daarbij komt kijken, dat hoeft niet alleen maar zwaarmoedig te zijn. En rouw is zoveel meer dan alleen maar verdriet. Rouw zijn ook hele ongemakkelijke situaties, wat waarschijnlijk voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Rouw is ook onverwacht heel grappig of situaties dan. Of in één keer heel liefdevol. Of mensen van wie je het niet verwacht, die zeggen of doen ineens iets wat super betekenisvol is. Of goed bedoelde opmerkingen die weer net de plank misslaan. Dus er zit in situaties rondom rouw zit eigenlijk al heel veel humor. En dat hebben we ook juist geprobeerd te vangen in scènes bijvoorbeeld.
1: En zonder te veel weg te geven, wat zijn onderdelen die je gaat doen zaterdag?
2: Nou, er zit één scène in waarbij ik bel met de klantenservice van mijn telefoonprovider om een telefoonabonnement om te laten zetten van mijn vaders naam op mijn naam. Mm-hmm. Toen hij overleed. En toen ik dat gesprek echt voerde, kreeg ik letterlijk te horen van de dame van de klantenservice: oh, ja, het is wel vervelend dat je vader is overleden, want ik heb eigenlijk zijn handtekening hiervoor nodig.
1: Huh?
2: Ja.
1: Wat?
2: Nou, dat gesprek heb ik letterlijk gevoerd. Dus ja, dat is uiteindelijk natuurlijk heel fijn materiaal om daar een scène van te maken. Ja. Dat is al bijna theater, dus daar hoefde ik eigenlijk niet zo heel veel aan te veranderen. Dus dit soort scènes en situaties zitten er gewoon heel veel in. Van die momenten dat je waarschijnlijk allemaal wel denkt, oh ja, ik heb ook een keer zo'n gesprek gehad. En daar zit ook gewoon heel veel humor in.
1: Nou, dat snap ik ook wel. Want ik denk dat voor iedereen is dat herkenbaar. Ik heb afgelopen jaar heb ik afscheid moeten nemen van mijn oma. En toen kwam er een familielid naar mij toe. En die zei, gefeliciteerd. Oh, in plaats van gecondoleerd.
2: Ja.
1: En ik denk dat er heel veel mensen zullen dat vast wel kunnen.
2: Ja.
1: Je hebt al eerder zo'n show gedaan. Wat zijn de gekste reacties die je wel eens gehad hebt? Dat je echt denkt van, oh, is dit echt gebeurd tijdens het rouwen van om iets?
2: Nou, even een beetje gechargeerd. Maar wij mensen zijn eigenlijk altijd wel, we hebben de behoefte om om in oplossingen te denken. Dus als jij naar mij komt met, hey, ik zit hier en hier mee, dan wil ik jou helpen door een oplossing te geven. Maar als iemand in rouw is, is er geen oplossing. Eigenlijk is de oplossing er zijn gewoon. Luisteren, misschien doorvragen. Dus eigenlijk in een gesprek wil je altijd iets zeggen waardoor de ander zich minder ellendig gaat voelen. Bijvoorbeeld goed bedoelde opmerkingen als, oh, ik vind het zo erg dat je vader is overleden, maar gelukkig heb je moeder nog.
1: Ja.
2: Zo'n soort opmerking is eigenlijk heel gek. Maar het is heel goed bedoeld. Dus daar hebben we het ook over. Weet je, mensen hebben vaak heel erg de goede intentie, maar weten ook gewoon niet zo goed wat te zeggen of wat te doen. Dus daar gaat het ook over.
1: Als mensen zaterdag 10 oktober naar jouw première willen gaan, waar kunnen ze kaartjes kopen?
2: Ja, dat kan natuurlijk via de site van het Isola Theater. Er zijn inderdaad nog wat kaartjes. En ik mag ook 2 kaartjes weggeven met 50% korting.
1: Ja.
2: Dus dat is extra leuk.
1: Dan moet je even een mailtje sturen naar redactie@ckzvandaag.nl. En als je daar heel graag heen wil, dan kunnen we je een mooie kortingscode toesturen.
2: Zeker.
1: En je gaat ook wel even zingen, toch?
2: Zeker.
1: Ja, kan je al verklappen welk liedje je gaat doen? Eentje misschien?
2: Ja, er zitten een aantal liedjes in de voorstelling. En ik eindig de voorstelling met Retour Afzender. Wat ik ook ooit heb opgenomen in het Isola Theater. Dus voor mij is sowieso een hele fijne en bijzondere plek om hier een première te gaan. Natuurlijk omdat ik zelf ook uit Capelle aan de IJssel kom. En Retour Afzender is een liedje waarin ik eigenlijk mijn vader bijpraat over de afgelopen jaren. Wat er allemaal is veranderd. Dus het gaat over de kleine momenten van gemis. Maar ook over het leven dat doorgaat. De laatste kaart die ik je schreef, die heeft de postbode teruggestuurd. Hij ligt op de stapel in zijn envelop, met retour afzender erop. Maar na 5 jaar dacht ik probeer er toch nog één. Met mijn nieuwe adres op de achterkant heb je dat ook maar meteen. En voor de zekerheid nu 2 zegels, met Willem-Alexander. Trouwens, hij is nu koning, al een tijdje. En Trump werd president. David Bowie is ook dood. Maar dat is vast bij jou bekend. We hebben nu allemaal WhatsApp en Netflix en selfie-sticks, maar daar begin ik niet aan. Iedereen eet biologisch. De VND is failliet gegaan. PS, je pril heb ik gehouden. Die met dat stukje tape erop. En als ik het even niet zie.

Je oudste kleinzoon doet het goed. Hij is al bijna 5. Hij heeft er nu een broertje en een zusje bij. Die gekke broer van mij. Oh ja, mama heeft een nieuwe vriend. Hij is best oké. Oma vindt het soms wat lastig, maar heeft er denk ik vrede mee. Je motor is verkocht. Je ontworpen fiets nog in de schuur. Hoe je zoiets toch verzint.

PS, je bril heb ik gehouden. Die met dat stukje tape erop. En als ik het even...

0: kiss you. One Direction met Kiss You.
1: Vorige week spraken we met CKC-voorzitter Nico de Borst over de problemen met de veldverlichting. Die zorgde voor te veel hinder, lichthinder om precies te zijn. En de club dreigde een flinke dwangsom te krijgen van de DCMR. Inmiddels is er beweging in de zaak en kan er weer beperkt worden getraind. Goedenavond, Nico.
2: Goedenavond.
1: Wat is er sinds onze vorige gesprek nou gebeurd daar bij CKC?
2: Ja, nou, ik kom net bij de club vandaan en we hebben daar twee gespecialiseerde klimmers, want dat mag je en kan je ook niet zomaar doen, die mast in te klimmen. Ja. En we hebben de lampen hebben we wat meer op het veld gericht. We hebben ze 2 weken terug hebben ze al op 30% gezet. En ja, we hebben vorige week maandag ging er de termijn aangebroken dat we een dwangsom boven ons hoofd hing bij een meting boven de norm. Dan betalen we €20.000 boete. En als dat nog een keer gebeurt, nog een keer €20.000. Dus ja, dat zijn natuurlijk bedragen. Je kan een simpele sportvereniging misschien wel ophoesten, maar dan ben je eigenlijk wel een beetje klaar. En aan de andere kant wil je ook je leden een trainingscomplex, een trainingsmogelijkheid aanbieden. Want het is natuurlijk wel, als je als voetbalvereniging je leden niet kan laten trainen, dan is het wel, ja, dat is wel heel triest.
1: Ja, Nico, want er zijn dus vanavond mensen die lichtmast ingegaan. Wat hebben ze precies gedaan?
2: Ze hebben die lampen, die ledlampen, die staan alle kanten op. En die hebben van die staan ook recht overeind. En die hebben ze naar beneden, meer naar het veld gericht. En zo is, we hebben vanaf de plaats waar we van gehoord hebben dat er geklaagd is, we weten niet wie dat geweest is, en hebben gekeken wat de invloed daarop was. En ja, dat was een heel stuk minder. En aan de andere kant hebben we ook de armaturen aangepast, naar beneden gericht. Alleen je kan dat natuurlijk niet te veel doen, want anders dan krijg je alleen aan de zijlijn krijg je lichtopbrengst en niet in het midden. Dus ja, dat is een daar zoek je de balans in.
1: Dan moet je over en de vlakken gaan voetballen, Nico.
2: Meer een spel breed houden, dat is wel een oplossing.
1: Precies, ja. En is hiermee dan die dwangsom van €20.000 ook van tafel? Valt het wel
2: mee? Nee, want als de DCMR meet en ze meten boven de norm, dan krijgen we een dwangsom van €20.000 op ons bordje. En dat is nog niet weg. Hoewel, we hebben vanavond ook wel gezien dat de lichtopbrengst die is heel erg bijgesteld. En het is nog te doen om te trainen. Maar ja, het is wel een beetje een triest gebeuren aan het worden. Want ja, als je ziet dat je in de donker aan het trainen bent en je verlichting kan. We hebben natuurlijk al op 30% gezet. Dus dat is al een heel stuk minder dan dat het was. En we doen ons uiterste best om een balans te vinden dat de buurt geen overlast heeft en dat onze leden kunnen trainen. En nogmaals een oproep van als mensen iets hebben, als ze ergens mee zitten, kom dan bij ons langs. Onze deur staat altijd wagenwijd open. En ik denk dat ik ook niet onbenaderbaar ben. En dan zeg ik van joh, laten we eerst eens overleggen van wat kunnen we gezamenlijk voor elkaar betekenen om dit op te lossen. Dan moet daar toch een oplossing ergens tussenin zitten. Maar ja, als de overheidsinstanties erbij betrokken zijn, dan is dat meestal de letter van de wet die telt.
1: Dat is ook zo. En Nico, wij spraken elkaar vanmiddag natuurlijk ook al eventjes. En de voetbalwereld heeft soms lelijke kanten. Nou, deze week heb jij ook meegemaakt dat het ook mooi kan zijn. Want er waren toch wel clubs uit de regio die hebben aangeboden dat jullie daar konden gaan trainen, of niet?
2: Ja, ik heb natuurlijk best wel een flink werk in de voetbalwereld. En vooral de omringende de voetbalclubs in de omgeving hier in Capelle en met DCW, met Spirit. En Ger Jacobs had ik vorige week aan de telefoon. Hij zei, Nico, wij hebben nog wel wat ruimte. En als het nodig is, dan kan je bij ons zeker terecht.
1: De voorzitter van Zwervers, voor de goede orde.
2: Ja, van Zwervers Capelle. die heeft aangeboden van joh, kom maar langs. En we moeten even kijken wat de reactie is van de selectietrainer. Morgenavond traint het eerste elftal weer van ons. En dan gaan we kijken hoe hun erover tegenover staan. Maar dan zou ik altijd nog een beroep op Ger kunnen doen. En trouwens ook uit het Rotterdamse van de Boszoom hebben we ook een aanbieding gekregen om daar te kunnen trainen. Dus ja, misschien dat er ook weer een evenwicht gevonden kan worden van als je een keer, als vooral de selecties, als die volop kunnen trainen. En de andere keer van de week dat je op je eigen terrein dan wat met wat minder licht traint, dan is dat misschien ook wel weer een oplossing. Maar ja, ik vind het hartverwarmend dat het sowieso is, zijn die contacten met Zwerver zijn geweldig goed. En nogmaals, eigenlijk met alle clubs hier in de regio. En dan vertaalt het ook weer dat je als club een goede naam hebt.
1: Ja joh, en Nico, ik bedoel, bij de DCMR kennen ze jou toch ook wel? Doe je even een goed woordje en dan valt toch allemaal mee met die 20.000 euro. Ja, veeg eens even van
2: ik
1: tafel.
2: Ik heb toen Carola Schouten nog niet bekend was, heb ik een interview gegeven voor haar afstuderen over voetbal en sociaal in de voetballerij. En toen ontmoette ik Carola en toen zei ze, ik zeg, ik ben Nico de Borst. En toen zei ze, ja, maar Nico de Borst hoeft ze niet voor te stellen. En je mag alles vragen wat je wil vragen, Nico. Weet je, dus ja, dat is wel erg makkelijk als je veel contact hebt. En dat is in geïnvesteerd in al die jaren. Is daar flink in geïnvesteerd. En dat is het mooie als je dat toch ook weer terugkrijgt. En,
1: dat is...
2: Medewerking is natuurlijk gewenst en is er zeker vanuit diverse kanten.
1: Nou, ik denk dat het helemaal goed gaat komen met jullie verlichting. En Nico, het is altijd leuk om jou over te bellen. En voor de rest wens ik jou natuurlijk een hartstikke mooie fijne avond nog verder.
2: Ja, dankjewel. En ik heb vanavond alweer een beetje hoop gekregen dat we het onder controle kunnen krijgen.
1: Nou, het komt helemaal goed en de updates gaan we van je krijgen. Dankjewel Nico. Het is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Dit is All My Friends.

0: Econo Pop en Charlie XCX en I Love It op Radio Capelle. Dit was IJssel Nieuws. Noah, mag ik jou enorm bedanken voor jouw enorm fijne bijdrage.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Ja, nou ja, je mag er elke week zijn wat dat betreft. En die thee die komt ook wel goed dan, toch?
1: Sowieso.
0: Was goede thee, hè?
1: Ja, fucking goed.
0: Ja, ja, hebben we hier gewoon allemaal. De deur staat altijd wagenwijd open. En als je nieuwstips hebt, kan je dat natuurlijk melden. Redactie@ckzvandaag.nl. Dit is Aerosmith.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio Capelle. Bring it on home.

Hallo en welkom. Fijn, je bent ingeschakeld voor een uurtje soulmuziek, maar hier en daar wat afwijkende genres zoals blues, jaren 50, 60, popmuziek. Ik heb een mooie afwisseling gemaakt voor je deze week tussen oud en nieuw. We begonnen van het album The Spice of Life 1969 met oud werk van Merlina Shaw. Liberation Conversation was het nummer dat je hoorde. En dan gaan we gelijk door met een splik-splinter nieuw werk van Poggy LaForge. Zijn album 2026 heet Rent Money en je gaat luisteren naar Work. Daarna gaan we naar die leuke Barbara Lewis, Baby That's a No-No van het album The Many Grooves of Barbara Lewis. En ik ga gelijk drie achter elkaar draaien. 2024. Daarna gaan we weer naar een eeuw eerder. Feet First. Dat klinkt allemaal lekker oud, maar was helemaal nieuw. Rob Heron en de Teapot Orchestra. Wat een vrolijk album is dat. Good Loving wordt het nummer. Weet je het nog? Poggy LaForge, Barbara Lewis en Rob Heron.

blijft nog even blokjes van 3 draaien. Dat betekent lekker veel muziek achter elkaar en niet te veel geklets. Toch wil ik je zeggen, als je de playlist terug wil lezen, die verstuur ik 1 keer in de week. Dus die kun je ontvangen. Als je dat wil, moet je me even laten weten via anitaundercover@gmail.com. Of je gaat naar Roots Beat Radio op zijn Engels.nl. En daar vind je onder het kopje programma's de playlist en een link om terug te luisteren. Dus dan komt het allemaal goed, mocht je bedenken, ik hoor iets moois en wie was dat ook alweer. Voor nu, blokje van 3. Ik zei het al, Bell van het album The Bell Album, 1977, van Reverend L. Green. Daarna nieuw werk van bluesdame Bridget Purdy, Memphis Hotline van haar laatste album Mother of the Crossroads. En als derde, geweldig, Fontella Bass, I Surrender. En dat singeltje bracht ze uit 1966. L. Green, Bridget Purdy en Fontella Bass.

Het volgende liedje wordt er een van Bobby Bland. You're Worth It All van zijn album You or None. En Buddy Guy, twee oude rotten in het vak, en Mavis Staples samen van het album The Blues Don't Lie. En dat is er eentje van Buddy Guy. Het nummer We Go Back. En gelijk weer een derde, Clyde McFadder, Lover Please 1962. Bobby Bland, Buddy Guy samen met Mavis Staples en Clyde McFadder.

0: eens even spieken op mijn playlist wat ik ook alweer bedacht had voor je. In dit uurtje ongecompliceerd muziekjes luisteren. Ah, Didi Bridgewater, Try a Little Tenderness. Haar versie zette ze in 2017 op haar album Memphis, puntje, puntje, Yes, I'm Ready. En in 2022, oh ja, geweldig album. Het album heet Things Happen That Way en is een postuum uitgebracht, maar ook postuum afgemaakte album van Dr. John. Rambling Man, aanrader dat album. Nog een keer de titel, Things Happen That Way, Dr. John. En als derde, Eddie Ninefold, Are We Through, van zijn album Capricorn 2023. Didi Bridgewater, Dr. John en Eddie Ninefold.
1: She may be weary, young girl.

Heel recent bracht deze Eddie Ninefold nog een singeltje uit samen met bluesman Marcus King. Benieuwd of dat ze die samenwerking nog verder gaan uitwerken. Dit was in ieder geval Eddie's Are We Through. Tijd voor wat dames. Irma Franklin als eerste zo. Can't See My Way van het album Soul Sisters 1969. En Esther Phillips gaat een singeltje voor je zingen uit 1970 met de titel Set Me Free. De dames Irma en Esther.

Mocht jij nou suggesties hebben voor deze show, This is Soul, waarin ja, de hoofdmoot soulmuziek is, maar ik ook dingen draai zoals blues en andere gospel, jazzy dingen, jaren 50, 60, popmuziek, allemaal muziek goed voor de ziel. Heb jij suggesties? Ik heb een enorme muziekbibliotheek. Laat het me weten. Misschien kan ik het wel vinden en daarna voor je draaien. Dus voor al uw op- en aanmerkingen, anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Het zit er bijna op. Dus dank je wel voor het luisteren. Volgende week maak ik weer gewoon zo'n lekker afwisselende show voor je. Tot dan een hele fijne week. En ik ga eruit met... Oh, oud. Oh, jee, jee. 1958, Fats Domino, My Heart is Bleeding. En als allerlaatste Harold Melvin en de Blue Notes met het nummer Satisfaction Guarantee tussen haakjes or Take Your Love Back. En dat deden ze 1974. Hey, doeg, dankjewel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Hey, goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij de late avondshow. Het is net 11 uur geweest en we gaan naar het laatste uur voor je dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zoals je dat van ons gewend bent de afgelopen jaren. En vanavond, wat hebben een betekenisvol cadeau, een kunstwerk en de geuzenpenning met elkaar gemeen? Nou, vandaag gaan we op zoek naar de kracht van verbinding, aandacht en betekenis hier in de late avond. Ilse Nagy vertelt hoe je waardering tastbaar kunt maken. En beeldend kunstenaar Jolanda Linsen neemt ons mee in haar wereld van kunst en verschillende materialen. En dan later in de show Sandra Don vertelt ons meer over de geuzenpenning. Waarom is het juist vandaag zo belangrijk om stil te staan bij mensenrechten en de democratie? Drie verhalen en drie invalshoeken hier in de late avondshow. En het is me opgevallen vanavond. Het begint alweer vroeger donker te worden. Vervelend. Straks gaat die klok ook nog eens een uur terug. Nee, vind ik niet leuk. Geef mij de zomertijd maar. Dan muziek. Als je Tony Bennett, Lady Gaga en Marvin Gaye bedoelt, dan hebben ze alle drie een sterke link met jazz, soul en tijdloze muziek. Maar er is nog één leuke overeenkomst. Tony Bennett en Lady Gaga maakten samen het album Cheek to Cheek in 2014 was dat, met jazzklassiekers. En Marvin Gaye werkte ook veel met jazzachtige arrangementen en werd sterk beïnvloed door jazz en soul. Ja, twee mooie platen. Tony Bennett, Lady Gaga en Cheek to Cheek en Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine. Origineel uit 1969 en deze is uit 1986. Mijn naam is Norbert Ketting. Veel plezier met de late avondshow. Hello.

bij de mensenrechten en de democratie. Daarover vertelt ze straks alles. Maar eerst de Eagles. En wist je trouwens dat de Eagles maar liefst 6 Grammy Awards hebben gewonnen? En toch ging geen een van hun allergrootste klassiekers, Hotel California, er bij de Grammys met geen enkele grote hoofdprijs vandoor. Ja, geen idee hoe dat zat, maar dit is in ieder geval de long run.

0: uitreiking van Geuzenpenning 2027 in Maassluis. En aan de telefoon Sandra Don namens de stichting Geuzenpenning. Welkom in onze uitzending, Sandra.
1: Ja, dankjewel.
0: Trouwens, verrassend, de uitreiking volgend jaar in Maassluis. Normaliter is dat in Vlaardingen, al sinds de jaren 80. Hoe komt dat zo?
1: Nou, dat klopt helemaal wat je zegt. Eigenlijk was Vlaardingen vanuit een soort van traditie eigenlijk altijd het decor. Eigenlijk altijd in een grote kerk, op één jaar na. Dat was vorig jaar, toen zijn we al uitgeweken naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, naar het theater. Maar de grote kerk in Vlaardingen krijgt een andere bestemming. Het is de bedoeling dat de bibliotheek daar een plekje in krijgt. En dus die wordt verbouwd. Dus het hele simpele antwoord is, daar kunnen we gewoon voorlopig niet terecht. Dus moeten we uitwijken.
0: Ja, en de vorige keer ben je gegaan naar de gehoorzaal. Dit is wel een mooie decor, denk ik, hè, die grote kerk van Maassluis.
1: Ja, we vonden vorig jaar, of tenminste afgelopen jaar, dat

0: We hebben uiteraard geëvalueerd. We vonden de Stadshoorzaal in Vlaardingen is echt een prachtige locatie hoor. Ik bedoel, zo'n theaterzaal, zeker die in Vlaardingen. Het is ook een oude theater, hè, dus dat is best mooi, klassiek.
1: Ja.
0: Maar het heeft toch iets minder cachet dan wanneer je zoiets organiseert in een kerk. En ja, dat hoorden we ook wel in de evaluatie ook wel terugkomen van betrokkenen. Dat zo'n kerk dan toch de voorkeur heeft. En 2 jaar geleden zijn we ook al een keer te gast geweest in Schiedam. Omdat Schiedam toen haar 750-jarig bestaan vierde.
1: Ja.
0: En dat ja, was een heel mooi uitstapje. Maar ja, Maassluis is ook gewoon betrokken bij de organisatie van de Geuzenpenning. Dus ja, eigenlijk dacht het bestuur dit jaar, waarom niet een keer in Maassluis? Want daar staat ook een mooie kerk en daar kunnen we gebruik van maken. Dus we gaan deze keer dus naar Maassluis.
1: Mooi, het gaat ook vaak over een Vlaardingen in Schiedam en Maassluis. Jij zei dit is een verandering voor dit jaar, maar er zijn ook veranderingen in het bestuur opgetreden, hè?
0: Ja, dat klopt. Het bestuur heeft een nieuwe voorzitter. Dat is Dieneke de Groot. Zij is de huidige president van de Hoge Raad. Denk wel iemand met aanzien. En daar zijn we heel blij mee. Dat zij de rol van Harold Bergman wil overnemen. Harold Bergman is burgemeester van Schiedam. En die heeft het de afgelopen, wat is het, denk 1,5 jaar gedaan. Maar Dieneke de Groot neemt dus nu eigenlijk het stokje van hem over.
1: Ja, want de burgemeesters van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zitten er toch sowieso in, of niet? In het bestuur?
0: Ja, die hebben zitting in het bestuur. Dat is eigenlijk van oudsher zo geweest. En dat blijft ook zo, hoor. Dus Harold Bergman is dan weliswaar geen voorzitter meer, maar is nog wel gewoon bestuurslid.
1: Ja, en dan hebben jullie ook nog een algemeen bestuurslid aangetrokken, een nieuwe.
0: Ja, dat is Corine Detmeijer. Zij was in het verleden nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Zij is inmiddels gepensioneerd en tegenwoordig is ze vicevoorzitter van de Verenigde Naties Vrouwencomité.
1: Ja, ze zit wel helemaal op de lijn van de Geuzenpenning. Hè? Want laten we heel even een klein stukje de geschiedenis induiken. Wat is de oorsprong ook weer voor degenen die het niet weten van de Geuzenpenning?
0: Nou, de Geuzenpenning wordt sinds 1987 uitgereikt. Het initiatief van de Stichting Geuzenpenning. En wordt eigenlijk jaarlijks overhandigd aan personen of organisaties die zich onderscheiden in de strijd voor mensenrechten en democratie. En zich verzetten tegen dictatuur, racisme en discriminatie.
1: Ja, want het refereert ook aan die 15 geuzen in de Tweede Wereldoorlog, hè, die verzet hebben gepleegd en die februari-stakers.
0: Ja, ja, inderdaad. 15 geuzen en 3 februari-stakers. En eigenlijk is dit, ja, hoe zou ik het zeggen, eigenlijk is het een soort eerbetoon aan hen. En een mooie manier, denk ik, om elk jaar gewoon stil te staan bij al die mensen en organisaties in de wereld die zich inzetten voor onze vrijheid eigenlijk, hè? Voor onze mensenrechten, voor onze democratie. En toch dan ook vaak wel weer aantonen dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. Ook al denken wij dat in zijn algemeenheid in Nederland wel. Dat is wereldwijd gezien natuurlijk niet zo.
1: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze nieuwtjes allemaal over de uitreiking van de Geuzenpenning 2027 dan in Maassluis. Dankjewel, Sandra Don.
2: Dit is de late avond van Radio Kapelle.

Caroline Loop en C'est la route. Ofwel lekker zacht, lekker comfortabel en vooral helemaal niets moeten. Een zorgeloos leventje, zeg maar, jezelf in de watten leggen. Daar ging het liedje over. Dit is Dido met Don't Leave Home uit 2004.

Wist je dat er een tijdschrift bestaat dat al sinds 1967 bepaalt welke muziek volgens hen de geschiedenisboeken in moet? Dan hebben we het natuurlijk over de Rolling Stone, het magazine waar Dr. Hook zo graag op de frontpage wil, op de cover van de Rolling Stone. Zometeen gaat Ilse Nagy laten zien hoe je waardering tastbaar maakt, of laten zien, dat gaan ze in ieder geval vertellen. Dat doet ze na Taylor Swift's met Willow uit

0: is Ilse Nagy en wat drijft haar? Ilse, fijn dat je hier aan tafel zit. Welkom.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ilse, bij alle middelbare scholieren leeft zo'n beetje het eindexamenjaar. Wat ga ik na de middelbare school doen? En hoe was dat bij jou?
1: Ja, ik kwam persoonlijk uit een moeilijke situatie. Waardoor ik echt niet wist wat ik wilde gaan doen na mijn middelbare school. Ik heb me in dat jaar vooral gefocust om het te halen.
0: Eerst overleven.
1: Eerst overleven en dan zie ik wel verder. Ik zou dat niet heel erg aanraden. Gewoon om het feit dat het anders best wel lastig wordt om je aan te melden bij een vervolgopleiding.
0: Ja, en wat is het geworden?
1: Uiteindelijk ben ik dus het werkveld ingegaan en ben ik gaan werken bij een chemisch laboratorium hier in de Rotterdamse haven. Ja.
0: Goh.
1: Ja, en in eerste instantie met administratieve klusjes, maar ja, al gauw bouwde dat op naar klantenservice, naar het ondersteunen van mijn collega's. En ik heb zelfs nog testjes uitgevoerd. Gewoon ook omdat ik het leuk vond om te doen, om het te ontdekken. Ja.
0: Dus je ging toch van lieverlee wel een eigen richting in?
1: Ja, ja.
0: En wat moest daar voor jouw gevoel in zitten, in die eigen richting? Welke elementen?
1: Oh, in eerste instantie ben ik vooral gaan doen wat ik kon. In die zin dat ik wist dat ik projectmatig gewoon heel erg sterk was. Dat werd mij ook gezegd op de middelbare school. Ik werd uitgekozen voor presentaties en werkstukken samen. Omdat, nou, als Ilse erbij zit, dan weten we dat het gedaan wordt. Dus ja, dat wilde ik in het werkend leven eigenlijk ook verder doorzetten. Ja, ik vind het erg leuk om mensen te helpen.
0: En is het gelukt? Ben je daar uiteindelijk ook in terechtgekomen in de communicatie en het presenteren en het helpen?
1: Ja, inmiddels combineer ik het allemaal. En dat is het mooie als zelfstandig ondernemer. Je kan eigenlijk elke richting in die je zelf graag zou willen. Maar ik merkte op een gegeven moment wel, hè, door het leven. Op een gegeven moment krijg je een gezin. Je doet wat mensen van je verwachten. Dat ik op een gegeven moment heel erg in mijn hoofd ben gaan leven. Omdat, nou ja, projectmanagement is natuurlijk bij uitstek iets wat je vanuit je hoofd doet. Want ja, je zoekt de logica. Je zoekt wat er nodig is. De emotie gaat daar een beetje uit. En ja, dat begon ik op een gegeven moment wel te missen. Ja.
0: En wat heb je daaraan gedaan?
1: Nou ja, dus als zelfstandig ondernemer heb je dus enorm de vrijheid om te zeggen, oké, ik ga het over een andere boeg gooien. En vorige zomer ben ik eens stil gaan staan bij wat vond ik nou in mijn jeugd dus echt heel erg leuk. En dan heb ik het niet eens over de middelbare school, want dan, hè, daar ben je nog bezig met erbij horen. Maar als ik keek naar mijn basisschooltijd en de beginjaren van de middelbare school, kwam ik er eigenlijk achter dat ik heel erg met creëren bezig was. Dus schrijven, knutselen, tekenen, dansen, toneelstukjes opvoeren. En toen dacht ik, hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe kom ik in dat hoofdelijke werk? En waarom doe ik niks met mijn, ja, creatie eigenlijk? Met mijn gevoel, wat er onder zat.
0: Dus je bent ondernemingen gestart of een onderneming?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, vorig jaar ben ik met Studio Hartvol begonnen. Dus dat is voor mij ook een persoonlijke reis om steeds meer vanuit mijn hoofd naar mijn hart toe te gaan. Dus vanuit dat gevoel waar, ja, wat ik eigenlijk in de loop der jaren een beetje ben verloren, om daar iets mee te gaan doen. En in dat traject heb ik ook besloten van, als ik dan projectwerk blijf doen daarnaast, dan is dat betekenisvol. Dan wil ik daar echt, ja, iets in stoppen waar ik een ander ook mee help. Waar, hè, op meer sociaal vlak, ja, maatschappelijk vlak, zullen we maar zeggen.
0: Ik snap, dat is Hartvol. Nou, ja, daar wil ik later nog wel eens meer van weten. En maar je hebt ook een onderneming Hoi, toch?
1: Dat is een van mijn opdrachtgevers.
0: Vertel.
1: Ja, Hoi is een stichting, Hoi Foundation heet het volledig. Dat is een stichting die zich bezighoudt met dyslexie 2.0, zoals we dat noemen. En dat gaat erover dat dyslexie veel meer is dan alleen maar een leerstoornis. Want dat is wat we allemaal zien. Hè. Als we aan dyslexie denken, dan denken we, oh, help, dat is moeilijk. Schrijven, lezen is een, ja, moeilijk verhaal. Maar het is juist zo fijn als de mensen met dyslexie, dyslectische kinderen, ook bewust zijn van hun talenten. Want die hebben zij ook genoeg.
0: En dat is dat 2.0 gedeelte.
1: Dat is dat 2.0 gedeelte, want het is heel fijn dat we weten dat dyslexie überhaupt bestaat. Dat geeft ook wat handvatten op de basisschool al, hè, om te gaan leren.
0: Binnenkort de Week van de Dyslexie.
1: Ja.
0: Kom je daar ook breed aan het woord?
1: Ja, in die zin, er is een hele week. Dus 1 tot en met 8 oktober is het de Week van Dyslexie. Daar worden meerdere activiteiten georganiseerd. 3 webinars, eentje voor ouders, eentje voor het onderwijs, eentje voor volwassen dyslectici of mensen die daarmee te maken hebben. Het Happy Dyslectisch Festival.
0: Ik voel aan dat we even een website moeten noemen.
1: Ja, dat is misschien wel handig.
0: Vertel.
1: Dat is heel eenvoudig. www.weekvandyslexie.nl. En wat heel erg leuk is om te noemen, het Happy Dyslectisch Festival is ook echt heel happy. Je ziet kinderen gaan sprankelen omdat ze erachter komen van, hey, er zijn er meer zoals ik.
0: Goed om te horen. Nou, voor nu, Ilse en Nagi, heel hartelijk bedankt voor je enthousiaste verhaal. Ja. Onder andere over Hoi en over een inkijkje in jouw leven en je carrière.
1: Dank je wel.
2: De late avond bij Radio Capelle.

0: De Piel in Brand, 2005, Rowan Heijzen. Wat hebben Litouwers en Anita Meijer met elkaar gemeen? Nou, twee Rotterdamse stemmen, meerdere duetten, een gedeelde liefde voor Ahoy en allebei een Radio 5 Oeuvreprijs. Maar wist je dat hun muzikale samenwerking al teruggaat tot de jaren 80? Bijvoorbeeld 1986, We've Got Tonight, een duet van Litouwers en Anita Meijer. En daarna beeldend kunstenaar Jolande Linssen, die neemt ons mee in haar wereld van kunst en verschillende materialen.
1: I know it's late.

0: Jolanda Linssen, beeldend kunstenaar uit Rotterdam, is intussen bij ons aangeschoven en we gaan kennismaken. Jolanda, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Jolanda, jij bent beeldend kunstenaar. Daar zit naast natuurlijk een hoop talent ook altijd wel een verkenning of een studie bij. Die gaat daaraan vooraf. Wat is jouw aanloop naar het beroep geweest?
1: Ik heb naar de HAVO, ben ik naar de Kunstacademie in Maastricht gegaan. Daar heb ik eerst graag docentenopleiding gedaan. Nou ja, uiteindelijk ging ik ook tijdens de opleiding al lesgeven. En omdat je stage moet lopen. En uiteindelijk dus ook op zaterdag om te verdienen, wat bij te verdienen.
0: En in welke richting heb je je uiteindelijk gespecialiseerd?
1: Ja, dat was tekenen, schilderen, grafiek. Dus grafische technieken. Ja, daar ben ik in afgestudeerd. Grafiek en schilderijen, olieverfschilderijen.
0: En als ik denk aan de uitvoering, hebben we het dan nog steeds over grafisch werk en schilderen en tekenen? Of kwam er wat anders bij?
1: Ik heb heel lang, ik noemde me altijd schilder. Maar nu sinds 6 jaar werk ik met textiel. En daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Dus ik schilder nog steeds, maar wel minder.
0: Je voorliefde gaat uit naar textiel.
1: Inmiddels wel, ja.
0: Hoe begint nou zoiets? Want een schilder schetst dat op een stuk papier en zo. Maar jij moet helemaal ook bedenken welke materialen, welke technieken. Hoe gaat dat?
1: Nou ja, ik voortduurde wel al in met schilderijen. Dus dat deed ik. En toen ben ik in 2019 december een borduurworkshop gaan doen. Dus dat was Sachiko Boro, een Japanse techniek. En sindsdien kon ik eigenlijk niet meer stoppen met borduren.
0: Maar het was wel vrij borduren, niet met iets wat mensen er eerst op drukken of zo?
1: Wel. Maar ik vond het al stom. Om over een lijntje te borduren. Dus ik heb dat heel snel losgelaten. Ja. En dat was, mijn eerste portretje was al in die techniek. En ja, ik vond het. Ja, ik heb het voor mijn eigen gemaakt. Het is een hele vrije borduurtechniek die ik gebruik. Ik ben begonnen met borduren op verveeld vesten. Ik
0: had een paar vesten als in de kleding?
1: Ja, zo van die, wat erg, vest. Hè, wat uit de wasmachine komt.
0: Oh ja, die. Ja, ja. Herkenbaar.
1: En die waren op een gegeven moment op. Het was coronatijd, dus ik had ook veel meer tijd om het te doen.
0: En dan heb je een aantal jaar geleden een project gedaan. Ik heb daar iets over gelezen. Vriendje. Wat was dat voor project?
1: Dat loopt nog steeds. Oh. En er is ook een vriendje, meerdere trouwens, te zien in de expositie Binnenvaart. Ja, dat is ontstaan in coronatijd, omdat we toen elkaar niet mochten aanraken. En ik zo obsessief aan borduren was, dat thuis ook gezegd werd van, ga jij maar met je vriendje aan de slag. En zo is eigenlijk dat ontstaan. Maar ja, ik creëer eigenlijk vriendjes die je dicht bij je kan houden. En die jou vasthouden. En die je om je heen kan dragen.
0: Ja, dat is een erg mooie gedachte. En heb je ook ooit eens een subsidie ontvangen? Ja, dan denk ik ook altijd, dan heb je dus ook al een zekere vorm van erkenning gekregen. Wat is er uit die subsidie voortgekomen?
1: Ja, dat was wel het begin van, helemaal het begin van mijn textiele werk. Daar heb ik van Stichting Droom en Daad een subsidie gehad. En ik had namelijk geprobeerd een soort tapijt te knopen. En dat was klaar, was 1,20 hoog. Ik denk, ja, dit is niet wat het moet zijn. Het moet groot.
0: Nog groter.
1: Het moet heel groot. Keer. En daar heb ik een aanvraag voor gedaan. En dat is uiteindelijk een wandkleed geworden van 5,5 meter hoog. En
0: voorstellende?
1: Een hele grote hand die een kind omhoog gooit of opvangt.
0: Alsof je een duif de lucht instuurt of iemand opvangt. Ja, kan allebei.
1: Het is op een school terechtgekomen.
0: Maar dan hangt het op die school. Kunnen wij het nou nooit meer zien, behalve op internet?
1: Mij benaderen, dan neem ik je mee. Die kant op. Nee, het is natuurlijk in de school. Dus ik denk niet dat je zomaar binnen kan lopen.
0: Nee.
1: Dus misschien moeten we nog eens een rondleiding organiseren.
0: Nou, maar het is wel zeker de moeite. Want zeker om naar jouw website te gaan. Dan kan je gewoon jouw naam intikken, heb ik gemerkt. Jolanda Linssen. En dan komen we er.
1: Ja.
0: Je exposeert nu ook. Waar?
1: Bij Kunstwerkt in Schiedam. En de expositie heet Binnenvaart.
0: Nou, dat is goed om te weten. Dankjewel, beeldend kunstenaar Jolanda Linssen, voor deze interessante kennismaking. Dankjewel.
2: En dankjewel, Tede Cox, voor je bijdrage vanavond. Het is bijna middernacht. En dat betekent dat we eruit gaan met nog één liedje te gaan. The Vaughan Brothers met Tic Tac uit 1990. Morgenavond zit hier Bert de Wolf ook weer met de relaxe muziek. Een mooi onderwerp uit de regio van Zuid-Holland met een verse de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken? Zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht, toenemende bewolking, blijft wel droog.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Zoet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rel in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperaturen graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de